0: Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huis gehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen twee kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de derde aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste twee. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn de afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3, achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan nu het weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.
0: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
2: Hier komt Twente samen.
0: Dankjewel
2: dat ook jij erbij bent.
0: Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgde ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgde het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken. Maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: tonen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
14: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
15: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
16: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
15: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar.

0: samenlevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: that fantasy. Muziek van Lorde op jouw keuze in Twente en Royals.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Ook vandaag weer op deze zondag gaan we terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. En dat doen we voor deze 28e juni.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze dag, want vandaag, in 1965, maakte koningin Juliana officieel bekend dat prinses Beatrix zich had verloofd met de Duitse diplomaat Klaus van Amsberg. De aankondiging zorgde voor veel discussie in Nederland, omdat Klaus tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Hitlerjugend en de Wehrmacht had gediend. Toch wist hij in de loop der jaren het vertrouwen van het Nederlandse volk te winnen door zijn bescheiden en loyale houding. De verloving betekende het begin van een nieuw tijdperk voor het Koningshuis, waarin Beatrix en Klaus samen een modern en toegankelijk vorstenpaar zouden worden. Een huwelijk vond plaats op 10 maart 1966 in Amsterdam. Ondanks dat er ook enkele protesten waren, was het natuurlijk wel een hele heugelijke dag. Uiteindelijk groeide prins Klaus uit tot een geliefd en gerespecteerde prins gemaal. Jazeker, vandaag in 1965 officieel bekend dat prinses Beatrix zich had verloofd met Klaus van Amsberg. Ja!
1: Vandaag, de dag dat.
0: Ja, op deze dag in 1986 geeft Wham een legendarische afscheidsconcert in het Wembley Stadium in Londen. Het duo bestaande uit George Michael en Andrew Ridgeley trok meer dan 72.000 fans voor een spectaculaire en emotionele show. Tijdens het concert brachten ze hun grootste hits zoals Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper en I'm Your Man. Na deze show ging George Michael verder met zijn succesvolle solo-carrière, terwijl Ridgeley zich grotendeels terugtrok uit de muziekindustrie. Ja, het afscheidsoptreden van Wham blijft wel een van de meest iconische momenten in de popgeschiedenis. Vandaag in 1986. Zomaar wat historische feiten waar je wellicht je voordeel mee zou kunnen doen vandaag, op deze zondag. Zijn er nog zaken waar we aan moeten denken? Zeker mensen, het is vandaag de dag van de digitale toegankelijkheid. Ja, ga daar maar eens even over nadenken. De dag van de digitale toegankelijkheid. En het is ook vandaag weer internationale Caps Locks dag. Ja, je weet wel, dat je een mailtje maakt, e-mail verstuurt met allemaal hoofdletters. Wordt niet als prettig ervaren, heb ik begrepen. Maar ik doe het nog wel eens voor de gein. Ach, de reacties zijn mooi.

0: Blake Hucknall en Simply Red in de Twents Ochtendshow. Een van hun, best wel grote hits. Something Got Me Started. En daarvoor draaiden we Miles Smith en Wait For You. De Twents Ochtendshow met het eerste fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar Lossen. We gaan naar Harold Zeligman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: En dan zeggen wij gefeliciteerd, want ik spreek met tegenwoordig wethouder Zeligman, dus dat is een andere gradatie. Hoe voelt dat sinds gisteravond?
3: Nou, Wim, ik werd gewoon wakker. En ik dacht, ja, hoe voelt dat? Het voelt nog niks anders, maar ik ga straks, begin straks met werk en dan stap ik in een andere wereld in, Wim. Dus dat zal vast anders gaan voelen.
2: Ja, voor de beste mensen die je niet kennen, ik kan me niet voorstellen, maar ook wel. Je bent jaren, fractievoorzitter geweest van de Burgerforum in Lossen. Altijd scherp in de wedstrijd en dan worden de rollen toch andersom gedraaid een beetje. Tenminste, zo zie ik dat. Of hebben we daar een verkeerd beeld bij?
3: Nee, Wim, dat zeg je helemaal goed. Het is wel een verschil tussen bestuurder zijn en politicus. Dus dat vraagt ook van mij een andere rol. Dus dat heb je helemaal scherp, Wim.
2: Ja, nou begreep ik, je wil wel naam maken, positief of negatief? Wat was het ook weer?
3: Nou, ik zei tegen jou, Wim, ik denk dat ik dan wel een indruk achterlaat. En dan moeten we maar kijken over 4 jaar wat dat is. Maar ik ga ervan uit, Wim, dat het helemaal goed komt. Ik zal hard gaan werken en inzetten voor onze gemeente. En dan moet dat goed komen, Wim.
2: Ja, was het altijd de ambitie om wethouder te worden? Want die indruk had ik namelijk niet. Dus ik was enigszins verbaasd. Hoe is dat zo gekomen?
3: Nee, ik heb inderdaad niet altijd de ambitie gehad om wethouder te worden. Ik heb trouwens ook nooit de ambitie gehad om in de politiek te gaan zitten. Dus het is zo gekomen op mijn pad. Dus, ik heb destijds in mijn partij gezegd, nou, als jullie me vragen, dan ben ik er klaar voor. En nu ben ik het. Dus ja, zo gaan dingen soms weer.
2: Ja, moeten er dingen veranderd worden? Meteen naar het werk natuurlijk. Er is werk aan de winkel, laat ik het zo zeggen. Wat zijn de eisen in het vuur, zeg maar?
3: Nou, ik ga me bezighouden met wonen, leven en sport. Dus er is natuurlijk zoals iedere gemeente ook een woningbouwopgave. Dus daar ga ik me voor inzetten. Nou, en ik ben nog wat bezig met gezondheid en welzijn. En sport, Wim.
2: Ja.
3: En nu sta ik voor de kledingkast en denk ik, wat moet ik aan vandaag, Wim? Want als wethouder moet je natuurlijk wel ook wel een beetje netjes gekleed naar je werk gaan.
2: Ja, dat klopt, ja. Het is even wat anders dan een t-shirtje, weet je. Dat klopt, ja. Tweede telefoon natuurlijk, hè. Voor de bereikbaarheid en zo, dat soort dingen. Hè?
3: Ja, nee, dan komt op deze telefoon weer, wat ik begreep. Komt een app en dan ben ik bereikbaar, ja.
2: Of niet.
3: Ja. Dus ik hou deze telefoon ook in, dus als je belt, neem ik gewoon op.
2: Goed zo, hartstikke mooi. Harald, dankjewel. Ik wens je veel succes, blijf het volgen. Hoe was het gisteravond trouwens? Want vanmiddag is het afscheid van de oude wethouders, Gilde, zeg maar. Ja, gisteravond de installatie van het nieuwe.
3: Ja, vanmiddag is om 16:30 afscheid in Hotel Smit. Dus ik zal de mensen ook wel een oproep om ook afscheid te nemen van het oude college. Want ze hebben zich natuurlijk met hart en ziel ingezet voor onze gemeente. En hoe was het gisteren weer? Warm. Warm, warm en lang.
2: Dat ga je herinneren, denk ik, zo meteen over 4 jaar. Het was een warme avond.
3: Een warme avond, Mir. Een warme avond.
2: Het woord heet maar niet gebruiken. Ja. Goed zo.

0: een van de grote hits uit de jaren 80. Hij kwam van Sam Brown. Dame die nog steeds in de muziek zit. Stap, zo heette de plaats in Jordan in de Fans Ochtendshow. Nou, stappen gaan wij ook even. Maar niet voor lang. We zijn zo terug met nog één fragment uit de Twentse ochtendshows van de afgelopen week. En in het volgende uur natuurlijk ook nog fragmenten en het weer. Kortom, blijf erbij.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Wil jij 500 euro netto verdienen?
10: Wat?
9: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
10: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. In Hengelo is vorig jaar meer restafval ingezameld dan een jaar eerder. Per inwoner steeg de hoeveelheid restafval van 66 naar 73 kilo afval. Tegelijkertijd werd er juist minder plastic verpakkingsafval, GFT en papier ingezameld. De stijging volgt op de invoering van de nieuwe inzamelsystemen voor hoogbouw. Dat leidde op verschillende plekken tot afvaloverlast en extra ophaalrondes. Waarom restafval precies is toegenomen is niet duidelijk. Een uitgebreide analyse ontbreekt nog. Door de stijging raakt Hengelo verder verwijderd van de Twentse ambitie om in 2030 uit te komen op maximaal 50 kilo restafval per inwoner. Om afvalinzameling te verbeteren schakelt de gemeente vanaf 2027 bij hoogbouw over op nascheiden. Bewoners mogen dan restafval en plastic verpakkingen samen weggooien, waarna het afval later wordt gescheiden. De gemeente Losser reikt op 3 juli voor de zesde keer de schatkamerpluim uit. Met de jaarlijkse prijs worden bijzondere culturele of toeristische initiatieven in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn 7 lokale projecten genomineerd. De prijs is bedoeld voor een zogenoemde verborgen parel die bijdraagt aan het culturele of toeristische karakter van de gemeente en nog kan doorgroeien. De criteria zijn dit jaar aangescherpt. Zo tellen inclusiviteit, maatschappelijke betrokkenheid en toekomstperspectief zwaarder mee. Ook kunnen alleen nog initiatieven worden genomineerd, geen personen. De winnaar ontvangt een geldbedrag en een glas in lood kunstwerk. De uitreiking vindt plaats op donderdag 3 juli tijdens de Week van de Amateurkunst. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt opnieuw een warme dag met tropische temperaturen van maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is er meer bewolking en dan kan er ook een klap onweer bij zitten. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

magie, muzikale magie op de Twentse Radio. Magic and Roots. En daarvoor draaiden we een plaatje van Terrence Trent D'Arby. Kennen we die nog uit de jaren 80? Veel hits gehad. If You Let Me Stay was er daar een van. De Twentse Ochtendshow met zo dadelijk weer een fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week. Nu

0: Bobby Brown, de echtgenoot van beiden Whitney Houston, bracht ook dansbare plaatjes in de jaren 80, zoals deze. My Prerogative, hoor die in Twente wordt wakker, waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen
1: maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: De Twentse Stichting The Real Deal strijdt tegen crisis mentale gezondheid bij mannen. Dat klinkt nogal zwaar, want 4 op de 10 mannen praat nooit over mentale problemen. Bart Nijers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Voorzitter van de stichting. Wat gaat de stichting doen? Ik zie iets in augustus. Dat zijn geen vakantieplannen, maar toch een beetje wel weer. Want het is een mannenweekend.
3: Het is een mannenweekend, ja. Het is geen vakantie, maar het is wel een weekend waarop we als mannen samenkomen en even de tijd nemen om te ontspannen, maar om ook een mooi weekend te beleven samen.
2: Oké, hoe zijn we hier toegekomen?
3: Wij zijn een stichting die is ontstaan voor mannen die op zoek zijn naar een verdieping. Dus met de toename van technologie verdwijnt ook iets heel belangrijks. Dat is namelijk de menselijke verbinding. En wij vinden het leuk om met een stel gelijkgestemde mannen bij elkaar te komen en een weekend door te brengen. Maar we hebben ook mannencirkels om te praten over dingen waar we bij onze vriendengroepen normaal niet zo snel over praten.
2: Oké, dat is nogal wat. Je hoort het wel vaak van vrouwen, zeg maar. Hè? Omdat dat, nou ja, wel bekende vrouwen, maar van mannen niet. 1, 2, 3. En dat is dus het verhaal ook, dat ze dus inderdaad bij de vrienden het niet terecht kunnen. Tenminste, dat gevoel hebben.
3: Ja, sommige mannen hebben dat wel, sommige mannen hebben dat niet. Het gaat eigenlijk over, ik vergelijk het wel eens met een ijsberg, dat je ook datgene deelt wat onder de ijsberg speelt bij je. En dat doen vrouwen inderdaad wel iets beter dan wij mannen.
2: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Hoe gaan we die mannen bereiken? Hoe gaat het precies, Bart? Wat is het idee?
3: Nou, wat het idee is, we hebben vorig jaar voor het eerst de mannenweekend georganiseerd. En daar heeft de pers ook lucht van gekregen. En het is zichtbaar geworden. En toen waren we tijdens ons eerste weekend meteen met 60 mannen aanwezig. En dat was super gaaf. En dat willen we dit jaar dunnetjes overdoen. Dus we hebben een website. We hebben ook een Instagram-account. En we maken het weekend vooral ook heel laagdrempelig. Dus het wordt helemaal geen zwaar of heftig gedoe. Maar we faciliteren met een paar hele leuke activiteiten op een hele laagdrempelige manier de wat meer verbinding tussen mannen.
2: Ja, maar heb je wel een kringgesprek met elkaar en dat is een zaak om even je hart te luchten?
3: Dat kan, maar dat hoeft dus niet. We gaan het niet heel strikt faciliteren. We hebben wat activiteiten. We zitten rondom het kampvuur. Er komt een zanger, een spreker. We hebben ook nog wat licht fysieke uitdagingen. En dan vindt het gesprek meestal vanzelf al plaats. Dus niet te zwaar erop. Maar gewoon op een ontspannen manier, maar op een andere manier in gesprek gaan met mannen.
2: Ja, nou dan heb je het over 4 op de 10 mannen die dus nooit praten over dit soort dingen. 1 op de 4 mannen onder de 35 voelt zich regelmatig eenzaam. Dat is allemaal door jullie onderzocht? Hoe is dat gebeurd? Of is dat specifiek voor Twente?
3: Nee, dat is wel. Onlangs is er onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld jongvolwassenen. 40% van de jongvolwassenen in Borne. Dat is heel lokaal onderzoek geweest. Die voelen zich eenzaam. Heeft corona ook een bijdrage ingeleverd in het sociale isolement waarin jongvolwassenen zijn. Maar er is wereldwijd toch wat ze noemen wel een stille epidemie gaande. En de mentale gezondheid van de man. Dat zie je ook bij suïcide. Dat wordt door 75% is man. Dus mannen praten niet. En dat is wel een groot probleem geworden in deze maatschappij.
2: Nou, dit biedt openingen. Even kijken, 22 en 23 augustus. Is dat hoeveel mannen kun je gebruiken?
3: Nou, we hebben weer plek voor ongeveer 60, 70 man.
2: Oké.
3: Dus we hebben een schitterende locatie, ook in Twente. De Tutenberg in Vassen. Dus we zitten midden in de natuur. En de locatie, het gezelschap en vooral het eten, de barbecue. Dat wordt allemaal tiptop verzorgd. Dus als er mannen zijn die dit horen en ook eens een keer aan de slag willen met zichzelf en in verbinding willen komen met gelijkgestemde mannen, dan zijn ze van harte welkom om eens een kijkje te nemen op onze website en een keertje te bellen of hier meteen aan te melden.
2: Nou, even de website dan.
3: De-real-deal.nl
2: De-real-deal.nl. Nou, zometeen komt het ook nog even op 120.nl. Dat staat op 120.nl.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u.

0: regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Almin.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, één persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog tienduizenden mensen vermist en er zijn ruim 1400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Leona Lewis en Bleeding Love.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen dansen het tweede uurtje van de Twentse Ochtendshow in vanochtend met een opname uit de jaren 80 van Change en Change of Heart. Deel 2 van de Twentse Ochtendshow, waarin we nog twee fragmenten gaan herhalen uit ochtendshows van de afgelopen week. Daarnaast kijken we naar het laatste weerbericht. Blijft het zo lekker zoals het de afgelopen dagen was? Alhoewel, er zijn ook mensen die zeggen, nou, het mag wel even een tandje minder hoor. Ietsjes te warm. Nou, ik kan ze niet helemaal gelijk geven, maar ja, eigenlijk willen we toch heel mooi weer, hè? Ja, en als dat zo blijft, straks alle details. En natuurlijk ook de details voor wat betreft het trainnieuws. Rond 9:30 zoeken we contact met de nieuwsdesk van 120. Om eens van hen te horen wat het laatste nieuws is. En dan ga je rond 9:30 hier beluisteren op jouw keuze in Twente.
1: Tot 10:00 is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Gustavo Lima nu op de Twentse Radio. Dit is

0: Lost in Music. De Stereo MC's waren dat. En daarvoor die zomerse plaat van Gustavo Lima en Ballada. De Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Het afgelopen weekend was er het wereldkampioenschap Hard Rock World Championship. En Mark Simon uit Enschede deed aan mee. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, dat ben ik.
2: Ik moet je feliciteren, derde geworden.
3: Dat klopt, ja. Ja. Dus, ja, aardig.
2: Nou, aardig,
3: wat,
2: ja.
3: Had beter gekund, ja. Ja.
2: Wat is het eigenlijk? Kun je het uitleggen? Want ik zit even te denken, wat is het Hard Rock World Championship? We hebben het ook nog over de leeftijdscategorie 70-74. Vertel eens.
3: Ja, Hard Rock is een bedacht door twee Duitsers in 2017. Een soort fitnesswedstrijd waarbij ze 8 onderdelen van fitnessonderdelen gecombineerd hebben met 8 keer 1 kilometer rennen. Dus je begint met 1 kilometer rennen. Dan doe je 1 van de onderdelen. Dat is bijvoorbeeld een ski. Ik weet niet of je dat kent, ski-erg. Dus dat je 1 kilometer gaat skiën. Dan ga je weer 1 kilometer hardlopen. En zo doe je dat 8 keer. En je eindigt met na de 8e kilometer met 100 wallballs. Dus dat je een bal van een bepaald gewicht op 3 meter hoogte moet gooien voor de mannen dan. Nou, en dan loop je naar de finish. Dat is eigenlijk High Rocks.
2: Oké, okay. De afdeling Extreme Sport toch wel?
3: Nou, ze hebben het zodanig bedacht dat het zowel voor de recreatieve sporter te doen is. Alleen zullen de tijden dan wat langer zijn als voor de goed geoefende atleet.
2: Ja.
3: Dus je ziet ook mensen meedoen die het gewoon leuk vinden om de challenge te hebben om het te beëindigen. En je ziet mensen die echt voor de tijd gaan en zeg maar op heel
2: hoog niveau.
3: Heel hoog niveau sporten. Ja. Ja.
2: En ik begrijp dat jij er bent, want je vindt de derde plaats vond je niet goed genoeg. Dus toch?
3: Nou ja, kijk, ik heb 5 minuten. Want je loopt een ronde. En na 3 rondes ga je naar een onderdeel. En je moet dus goed in de gaten houden wanneer je die derde ronde gedaan hebt. En ik ben 1 keer van die 8 kilometer ben ik te vroeg naar binnen gegaan. Dus ik had 1 ronde extra moeten lopen. En waardoor ik dus 5 minuten straf gekregen heb. Ja. En daardoor ga je dus 5 minuten in je tijd omhoog. En voor mij was dit de tweede wedstrijd, want ik heb voor het eerst in Heerenveen meegedaan. Dat is in mei geweest. En ik kreeg een week later te horen, je hebt je gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen. Toen had ik nog helemaal niet op tijd gelet. En en had ik nog 3,5 week om me voor te bereiden. Ja, ik dacht, dat ga ik niet doen. Maar mijn schoonzoon zei, dat moet je doen, dat is geweldig. Dat is een hele uitdaging, dat is een heel evenement. Dus toen 3 weken toch iets beter getraind. En was wel leuk om derde te worden. Maar het had ook tweede plaats kunnen zijn.
2: Ja, ik begrijp het, maar ik vind het sowieso al een helder daad. Ik zie een promofilmpje en daar zie ik alleen maar jonge mensen. Dus wat dat betreft, en dit was categorie 70-74, begrijp ik toch?
3: Ja, het zijn categorieën van 5 jaar. De jongste categorie is van 16 tot 24. En daarna is het van 25 tot 29, van 30 tot 34. En zo loopt dat op tot 70 plus inderdaad.
2: Ja, held, echt serieus. Dat is in Stockholm, hè? Dus dat is ook even mooi mee te maken natuurlijk.
3: Ja, was in Stockholm het weekend. Donderdag waren de eerste wedstrijden en zondag waren de laatste. En het gaat, je kan als man al alleen meedoen. Je kan een dubbel doen. Ik weet niet of je gezien hebt, Erben Wennemars heeft in Heerenveen ook meegedaan in een dubbel. En okay. Sven Kramer, Erben Wennemars heeft er al meerdere gedaan.
2: Okay.
3: Sven Kramer heeft in Heerenveen meegedaan, maar dan in een dubbel. Dus je kan heren enkel, heren dubbel, je kan mix dubbel doen. Dames enkel, dames dubbel. Dus zo, en je hebt ook dat je met 4 man mee kan doen. Dus dat je elkaar afwisselt.
2: Ja, dat komt mij dan beter uit, denk ik. Mark?
3: Ja,
2: is voor mij beter.
3: Ja, minder inspanning inderdaad. Minder inspanning.
2: Hey, doe je dit ook in Enschede? Of is er een club hier in Twente ergens? Of doe je dat uit jezelf allemaal? Ja?
3: Nou, je hebt... ik heb eigenlijk jaren aan CrossFit gedaan. CrossFit Twente. Ik weet niet of je weet, dat zit op Twekkelenveld.
2: Ja, ja, ja.
3: In de kerk. En die zijn inderdaad dit jaar ook begonnen met Hyrox trainingen. En je hebt een sportstudio bij Richters Bleek. En daar heb ik de 3,5 week voordat ik naar Stockholm ging met een personal coach. Dat is Leon Stevens. Heb ik speciaal voor Stockholm nog 3,5 week kunnen trainen. En daar voor de volgende event, dat is... Het wordt in heel veel steden wereldwijd worden wedstrijden gehouden. En mijn volgende doel is om naar Valencia te gaan. Dat is in oktober. En vanaf de wereldkampioenschappen die nu geweest zijn... kan je kwalificeren in al die wedstrijden... voor het volgende wereldkampioenschap wat in Hongkong is.
2: Oh jee.
3: En als je in de wedstrijden een podiumplek haalt... dan word je gekwalificeerd voor de wereldkampioenschap in volgende... stad, dus dat is Hongkong.
2: Nou, dat ziet er goed uit volgens mij, Mark. Dus we blijven het volgen. We gaan mee naar Hongkong.
3: Ja, nou,
2: bij wijze van spreken. Als het hoogte. Lijkt me leuk. En nogmaals gefeliciteerd met de derde plek op de wereldkampioenschappen Hard Rocks World Championship 2026. Ik vind het een mooi woord. Prachtig. En een mooie kreet. Hard Rocks. Goed zo. Ja. Mark Simon, ik dank je wel.

0: Back to You van de Lost Frequencies. Tezamen met nog een hele rits aan artiesten hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Waar we inmiddels alweer aanbeland zijn bij het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM streeknieuws.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. In Hengelo is vorig jaar meer restafval ingezameld dan een jaar eerder. Per inwoner steeg de hoeveelheid restafval van 66 naar 73 kilo afval. Tegelijkertijd werd er juist minder plastic verpakkingsafval, GFT en papier ingezameld. De stijging volgt op de invoering van de nieuwe inzamelsystemen voor hoogbouw. Dat leidde op verschillende plekken tot afvaloverlast en extra ophaalrondes. Waarom restafval precies is toegenomen is niet duidelijk. Een uitgebreide analyse ontbreekt nog. Door de stijging raakt Hengelo verder verwijderd van de Twentse ambitie om in 2030 uit te komen op maximaal 50 kilo restafval per inwoner. Om afvalinzameling te verbeteren schakelt de gemeente vanaf 2027 bij hoogbouw over op nascheiden. Bewoners mogen dan restafval en plastic verpakkingen samen weggooien, waarna het afval later wordt gescheiden. De gemeente Losser reikt op 3 juli voor de 6e keer de Schatkamerpluim uit. Met de jaarlijkse prijs worden bijzondere culturele of toeristische initiatieven in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn 7 lokale projecten genomineerd. De prijs is bedoeld voor een zogenoemde verborgen parel die bijdraagt aan het culturele of toeristische karakter van de gemeente en nog kan doorgroeien. De criteria zijn dit jaar aangescherpt. Zo tellen inclusiviteit, maatschappelijke betrokkenheid en toekomstperspectief zwaarder mee. Ook kunnen alleen nog initiatieven worden genomineerd, geen personen. De winnaar ontvangt een geldbedrag en een glas in lood kunstwerk. De uitreiking vindt plaats op donderdag 3 juli tijdens de Week van de Amateurkunst. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt het opnieuw een warme dag met tropische temperaturen van maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is er meer bewolking en dan kan er ook een klap onweer bij zitten. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Glenn Frey en toepasselijk The Heat Is On.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Althans, als we voor de afgelopen dagen mogen spreken, dan was de heat aardig om, toch? Met temperaturen die bijna de 40 graden hadden. Nou, dat is uitzonderlijk voor ons land, laat we eerlijk zijn. Maar ja, hoe ziet het er nou voor vandaag weer uit? En ook voor de komende week? Nou, mensen, er is wel goed nieuws aanwezig voor de mensen die toch die hoge temperaturen, ja, toch een beetje zat zijn. Want vandaag is het volgens de weergoden, nou, kan het, ik moet het wel goed uitleggen, kan het aanmerkelijk minder heet zijn dan gisteren, eergisteren en donderdag. 25 graden staat hier in de westelijke kustprovincies. Toch nog 33 graden bij ons in de regio. Nou, noem het maar. Het is koeler, dat klopt. Maar of het gevoelsmatig koeler wordt? Nou. Er is wel kans op een tropische hitte op meer plaatsen aanwezig blijft. En dan wordt het zondagmiddag ook in het westen nog 30 graden. En bij ons zie je weer die maximale 35 graden, hoor. Nou, het weerbeeld bestaat vandaag uit zon, stapelwolken en een aantal regen- en onweersbuien. Hou het een beetje, ja, de apps in de gaten, want je weet het nooit, hè. Zo'n bui kan plotseling zomaar optreden. Morgen, de maandag, dan belooft het een stuk koeler te gaan worden. 23 graden in de kustprovincies, maar bij ons nog steeds die zomerse 27 graden, hoor. En daarbij waait er een matige wind uit het noordwesten en bestaat het weerbeeld uit zonnige perioden, afgewisseld met een enkele bui. Nou, en voor alle mensen die toch die hele hete dagen zat zijn. Nou, voor de rest van de week gaat het beduidend koeler worden. Maximaal 24 à 25 graden bij ons in de regio. Dat is wat er geldt. Kan nog iets minder zijn, maar daar moet je op rekenen. Het is licht wisselvallig met soms een bui, maar ook is er elke dag geregeld zon. En 's nachts daalt het kwik weer naar waarde, tussen de 12 en 16 graden. Ja, dan kunnen we toch weer met die hitte uit huis weer een beetje fatsoenlijk slapen, zeg ik om mijn buurt.
1: Twente luistert naar de ochtendshow van Twente.
2: Daar word ik hier niet gezelliger van.
1: Twente wordt wakker.
3: Twente FM.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Radio Borsato op Twente FM en Rood. En daarvoor hadden we het toch wel mooie weerbericht wat ons de komende week te wachten staat. Met toch wel aardige mooie zomerse temperaturen. Misschien ietsjes minder, maar toch, hè? Heerlijk. Goed mensen, we zijn aanbeland bij het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Studentenondernemer van het jaar 2026. Nou, dat is een verkiezing, neem ik aan, en daar kunnen we aan meedoen. Vertel eens, hoe zit dat precies?
3: Nou, ik ben uitgever van In Twente, Business to Business magazine, dat 2 keer per jaar verschijnt. Dat doe ik samen met een compagnon. Dat is Annemarie Teken, en die woont in Zwolle. En waarom vertel ik dat nu? Zij heeft een soort zuster magazine in Zwolle, dat heet In Regio Zwolle. En daar hebben ze al vorige week, voor de 7e keer, de studentondernemer van het jaar in de regio Zwolle georganiseerd. Er doen alle scholen aan mee en dat is daar echt een bewezen succes. En omdat Annemarie, behalve de eigenaar van In Regio Zwolle, is ook de eigenaar is samen met mij van In Twente, dachten we, dat kunnen wij in Twente misschien ook wel eens organiseren.
2: Hele goeie.
3: Gewoon de studentondernemer van het jaar in Twente. En gewoon ergens mee beginnen en dan kijken, zoals ze zeggen, kieken wat wordt.
2: Kieken wat wordt, dus, ja.
3: Ja, maar we hadden natuurlijk wel een mooi voorbeeld aan Zwolle. Dus we hadden al draaiboeken en dat soort dingen. En we hadden al wel een idee hoe we dat allemaal zouden moeten doen. Maar goed, moeten de scholen nog wel meedoen. Ja. Je moet ergens beginnen. Dus we zijn begonnen met deelname van het ROC van Twente en het Zonencollege in Almelo. En die hebben 4 studenten geleverd die allemaal al een bedrijf hebben. En de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. En die al omzet hebben. En ja, die al een goed verhaal hebben. Maar dat zijn natuurlijk wel studentondernemers. Dus de een is wat verder dan de andere. En de ene heeft dan wel een marketingplan. En de ander niet. En de ene verkoopt al van alles in het buitenland. En de ander doet iets met paarden. Dus je kunt het zo gek niet bedenken. Er komt van alles langs. Hartstikke leuk.
2: Ja, fantastisch. Het is wel mooi dat die studenten ook vroeg al beginnen met de handel. Dat zie je de laatste jaren natuurlijk veel meer. Ze zijn dan meteen, geld verdienen we elkaar, zeg maar. Creatief, laat ik het dan zo zeggen.
3: Ja, en doorpakkers. Ja, er zijn echt ondernemers. Sommigen komen uit ondernemersfamilie, krijgen het met de paplepel ingegoten, anderen weer niet. Kan ik zo vertellen wie er gewonnen heeft. Maar die vrouw, dat meisje wat gewonnen heeft, die zei, ja, ik was eigenlijk met mijn hobby bezig. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik het eigenlijk niet professioneel? Toen zegt ze, toen zat ik in de auto, dan ben ik gewoon doorgereden naar de Kamer van Koophandel, heb ik me ingeschreven. Toen had ik een bedrijf. Nou, hoe mooi is dat?
2: Ja, dat is al fantastisch. Ja. Zo hoort het ook. Heel goed, heel goed. Hé, maar wat zeg je nou, gisteren al bekendgemaakt? Of hoe zit het nou precies?
3: Ja, gisteren hebben wij wij doen 2 keer per jaar, dus wat ik al zei, de uitgaven van In Twente. Dat doen we altijd met een release-event. Ergens bij een onderneming of een restaurant of een gebouw of een universiteit ergens in Twente. Of bij Wilming Theater met de Rode Loper doen we dat in januari altijd. In dit geval was gisteren de release van In Twente en tevens de bekendmaking van de studentondernemers van het jaar 2026. Met als laatste kunstje Arjan Kampman, de wethouder die gisteravond is afgetreden.
2: Ja,
3: van
2: een
3: nieuw college.
2: Ja, ja.
3: En die heeft dus als laatste kunstje de prijs uitgereikt aan de studentondernemer van het jaar en de winnaar van de publieksprijs. Dat waren 2 prijzen. Dus dat was een beetje
2: een dubbele.
3: Bijzonder wel.
2: Ja,
3: een beetje dubbel.
2: Ja.
3: Dus iedereen kent Arjan Kampman als een bevlogen wethouder.
2: Zeker.
3: Dus die zegt, ik ga nu weg, Jan, want ik moet zo meteen naar het college, want het nieuwe college wordt geïnstalleerd. Dus dat is wel bijzonder.
2: Ja.
3: Maar hij heeft graag gedaan, die uitreiking heeft hij graag gedaan, omdat hij ook, wie kent het niet, bevlogen is met de stad, met ondernemers, met studenten, met jongelui, alles. Dus dat kwam eigenlijk wel heel goed uit, moet ik zeggen.
2: Nou, 1 met 1 is 2, zeg ik dan maar. Wanneer is de volgende, Jan?
3: Ja, volgend jaar gaan we gewoon weer door. Volgend jaar in juni gaan we met meerdere scholen in Twente, die gaan dan aanhaken. Gaan we een nog grotere studentondernemersverkiezing van het jaar organiseren. Zal ik je nog even vertellen, Wim, wie er gewonnen heeft?
2: Oh ja, dat waren we bijna vergeten. Ik wou zeggen Arjan Kampman, maar
3: nee, Arjan Kampman, die heeft de winnaars uitgereikt. Nee, dat is Noëlle ter Horst. En zij heeft een mooi bedrijfje. En zij heeft gewonnen, want zij traint paarden, ondersteunt de ruiters en heeft een eigen locatie. Dat is dat meisje wat ik net zei, die zat in de auto. Die dacht, ik rijd door naar de KVK.
2: Geweldig. Ja.
3: En dan hebben we nog de winnares van de publieksprijs. Want daar moet ik nog even kort bij vertellen. Iedereen kon stemmen via onze website op de 4 studenten. En degene die de meeste stemmen heeft gekregen is Mirjam Adarian En zij heeft een onderneming die heet MH Fotoboutique. Ook een zeer ondernemende jonge dame, kan ik je zeggen. Want ze had de hele fotoboutique meegesleept naar de gallery.
2: Ah, kijk.
3: De gallery waar wij gisteren de release en die uitreiking hadden. Op de universiteit. En daar heeft zij ook nog van iedereen foto's gemaakt. Dus nou, eigenlijk leuk. Twee dames die gewonnen hebben. Dat deden ook wel heren mee trouwens. Die hadden nog een bedrijf waarin ze plutjes verkopen. En er was nog een mevrouw uit Rijssen, een jonge dame, die heeft een eigen aquariumwinkel helemaal opgezet. Zou je denken, hoe kan dat dan ook weer?
2: Ja, precies, ja.
3: Maar ja, sommige mensen zijn zo creatief en zo doenerig. En daar moeten wij er meer van hebben, Wim.
2: Ben ik mee eens. Hupsakee. Nou, volgend jaar trek weer aan de bel. Dan gaan we wat oproepen doen, Jan. Dat lijkt mij een hele stap.
1: Radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister.
2: Goed zo, ik dank je wel,
1: Jan Bruin. In verschillende genres, zoals muziek.
4: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
5: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding, zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. 2 moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de 2e dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente.
13: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
12: Hier komt Twente samen.
13: Dankjewel dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
15: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
13: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

Share Believe. Het is inderdaad 28 juni. Heel hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. De show werd geopend door Script featuring Will I Am en de Hall of Fame. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zweet nog steeds na zo'n nacht als vannacht. Wat was het warm. Klaag, klaag. Voor mensen die een airco hebben, daar word je verkouden van. Daar kun je erg verkouden van worden. En als je last hebt gehad van regen, bliksem, storm, schade, dan wens je heel veel sterkte vandaag. Want vandaag wordt het weer gewoon opnieuw 33 graden hier in de regio. En dan moet ik wel zeggen dat het in de aankomende nacht wel iets koeler zal worden. Maar goed, als jij Twente FM hebt aanstaan, dan weet je, die hits die blijven komen. Dus die temperaturen blijven lekker omhoog gaan. En ik ga je zo meteen iets vertellen over gluren bij de buren. Wat is dat? Dat zeg ik, dat hoor je zo.

prachtig stem heeft deze vrouw, Gracie Abrams. I love you, I'm sorry, Little 42 zat ervoor. Take care of yourself. Ik zei het al, gluren bij de buren, zometeen meer. Het heeft in ieder geval te maken met muziek. En wat voor muziek is dat dan? It's a kind of magic. Queen.

Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer Lighter. Wat een leuke plaat. Queen zat ervoor, A Kind of Magic. En ik zei het al, gluren bij de buren, wat is dat dan nou? Dan stel je je huis beschikbaar en dan komt er een band spelen. En welke band dat is een verrassing tot op het moment dat jij daar bent. En zo zijn er meerdere plekken hier in de regio waar je vanmiddag terecht kunt. Dus kijk even op glurenbijdeburen.nl voor alle leuke adresjes en een heerlijke muzikale middag. Nog eentje

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Do. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. In Hengelo is vorig jaar meer restafval ingezameld dan een jaar eerder. Per inwoner steeg de hoeveelheid restafval van 66 naar 73 kilo afval. Tegelijkertijd werd er juist minder plastic verpakkingsafval, GFT en papier ingezameld. De stijging volgt op de invoering van de nieuwe inzamelsystemen voor hoogbouw. Dat leidde op verschillende plekken tot afvaloverlast en extra ophaalrondes. Waarom restafval precies is toegenomen is niet duidelijk. Een uitgebreide analyse ontbreekt nog. Door de stijging raakt Hengelo verder verwijderd van de Twentse ambitie om in 2030 uit te komen op maximaal 50 kilo restafval per inwoner. Om afvalinzameling te verbeteren schakelt de gemeente vanaf 2027 bij hoogbouw over op nascheiden. Bewoners mogen dan restafval en plastic verpakkingen samen weggooien, waarna het afval later wordt gescheiden. De gemeente Losser reikt op 3 juli voor de 6e keer de Schatkamerpluim uit. Met de jaarlijkse prijs worden bijzondere culturele of toeristische initiatieven in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn 7 lokale projecten genomineerd. De prijs is bedoeld voor een zogenoemde verborgen parel die bijdraagt aan het culturele of toeristische karakter van de gemeente en nog kan doorgroeien. De criteria zijn dit jaar aangescherpt. Zo tellen inclusiviteit, maatschappelijke betrokkenheid en toekomstperspectief zwaarder mee. Ook kunnen alleen nog initiatieven worden genomineerd, geen personen. De winnaar ontvangt een geldbedrag en een glas in lood kunstwerk. De uitreiking vindt plaats op donderdag 3 juli tijdens de Week van de Amateurkunst. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt het nu een warme dag met tropische temperaturen van maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is er meer bewolking en dan kan er ook een klap onweer bij zitten. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

is het toch? Hey Brother. En de eerste na het streeknieuws was van Douwe Bob. Nothing to Lose. En die muzikale legacy van Avicii, die duurt maar voort en voort. Zeg, muziek uit de 80's valt altijd lekker. Zeker op jouw zondagochtend.

0: Joe Cocker en Chain My Heart. Absolute ethisch klassieker. En Joyce Sims hoorde je ook. Come into my life.
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Ik neem je mee in de startopstelling voor de Grand Prix van... waar rijden we? Goeie vraag. Oostenrijk natuurlijk. Op het circuit van de Red Bull Ring. En daar was gisteren een kwalificatie. En die is als volgt geëindigd. Op nummer 10 vinden we van de Racing Bulls Lindblad. Op nummer 9 Lawson. En dat is een puikenprestatie van de twee van Racing Bulls. Het dochterteam van Red Bull. Op nummer 8 Isaac Hadjar op zijn Red Bull. In zijn Red Bull moet ik zeggen. Op nummer 7 Oscar Piastri. Lando Norris op 6. En die waren daar zichtbaar niet tevreden mee. Max op nummer 5. Ja, hij schoot eraf in de laatste ronde waar hij zijn tijd wilde neerzetten. Dus hij staat op plek 5. Kimi Antonelli op 4. Hamilton op 3. Leclerc op 2. En George Russell op 1. En er was nog iets om te doen omdat hij zijn tijd zou hebben verbeterd onder dubbel geel. En achteraf bleek dat toch niet zo te zijn. Goed, die start is vanmiddag om 3 uur. Dus als je dan op de achtergrond ons lekker aanlaat, dan heb je een prachtig mooie combinatie. Dit is Kid Laroi, Without You. En zometeen ook Justin Timberlake hier op Twente FM. Het is zondag, dus tijd om te ontspannen.

Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. Dat is altijd wel zo geweest. Kid Laroi hoorde je ook, Without You. Zullen we er nog eentje doen in dit uur? Want dan staat nog een heel uur klaar, hè, Twente en Weekend. Draaien we er een van Coldplay uit de Zero's, Magic. Pak jij even een kopje koffie, doe ik dat ook.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door een leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De 2 hadden in de buurt opgetreden. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt

heerlijke plaat is dat toch. En blijft dat toch, de jaren 90. Die doen het zo goed. En we hadden als uuropener ook een hele leuke. Gino Vanelli, Wild Horses. Zeg, leuk dat je erbij bent. Het is zondag de 28e. Het wordt weer een tropische dag. Temperaturen hier in de regio rond de 33 graden. Dus alle reden om weer in ieder geval je petje op te zetten. Je drankje mee te nemen. Het watertje erbij. En geniet van de dag. Want hij brengt zoveel. Straks na het streeknieuws eventjes de planning en de uitslagen van het wereldkampioenschap voetbal. En ik zal zometeen ook even de startopstelling een beetje doornemen voor de Grand Prix van Oostenrijk. Want er wordt geraced. Max is, wil graag weer on fire zijn. En wie dat altijd is, dat zijn wij met de muziek die we draaien. Ik heb er eentje klaarstaan van...

so don't blink twice. Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice. En daarvoor zat Inner Circle, Sweat. Ah, la la la la long. Heerlijke muziek op jouw zondagochtend. Dit is Ava Max. Who's laughing now? Nou wij. En zometeen ook Mary Mary.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. In Enschede is afgelopen nacht een auto van de weg geraakt op de oliemolensingel en tegen een boom tot stilstand gekomen. Door de klap brak de boom af en kwam bovenop de auto terecht. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek de bestuurder spoorloos te zijn. De zwaar beschadigde auto is door een berger afgevoerd. Politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren en waar de bestuurder gebleven is. Over eventuele gewonden is niets bekend. Inwoners van Oldenzaal krijgen mogelijk een eenmalige compensatie voor de onroerend zaakbelasting, de OZB. Het college van burgemeester en wethouders wil daarvoor een voorstel doen aan de gemeenteraad. De compensatie wordt mogelijk doordat het Rijk de gemeente extra eenmalige financiële middelen beschikbaar stelt. Volgens het college past dat bij eerder gemaakte afspraken om inwoners te ontzien als daar ruimte voor is. Hoe hoog de compensatie wordt en op welke manier die wordt uitgekeerd, wordt komende maanden uitgewerkt. De plannen worden in september gepresenteerd. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 9 november een definitief besluit bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar. De gemeenteraad van Dinkeland heeft afgelopen week ingestemd met de plannen voor de bouw van 58 woningen. De huizen komen op verschillende locaties in Rossum, Oud-Marsum en Deurningen. De grootste ontwikkeling is in Rossum-Noord, waar 36 woningen worden gebouwd. Daarnaast komen er nieuwe woningen op locaties aan de Almeloze straat en de Denenkamperstraat in Oud-Marsum. Wordt er een horecalocatie in Rossum herontwikkeld tot 14 woningen en krijgt een voormalig agrarisch bedrijf in Deurningen een woonbestemming. Met de plannen wil de gemeente inspelen op de grote vraag naar woningen voor starters, gezinnen en senioren. Volgens wethouder Rob Oldenkalter blijft Dinkeland samen met ontwikkelaars investeren in leefbare dorpen en voldoende woonruimte voor de toekomst. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Tot vanavond 9 uur geldt nog steeds code rood vanwege extreme hitte met vanmiddag temperaturen van maximaal 35 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een paar stevige onweersbuien met uiteindelijk minimumtemperaturen van 20 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: ook op jouw zondagochtend. En we hadden ook nog Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik neem even snel de start op met je door voor de Grand Prix van Oostenrijk. Op nummer 10 vinden we Lindblad, op nummer 9 Liam Lawson. En dat is een mooie prestatie van de Red Bulls. Of van de Racing Bulls moet ik zeggen. Op nummer 8 Isaac Hadjar in de Red Bull. Oscar Piastri van de McLaren op nummer 7. Norris op 6. Verstappen op 5. Hij ging er vrij hard af in de laatste bochten van de kwalificatie. Kimi Antonelli op 4. Hamilton op 3. Leclerc op 2. En George Russell op 1. En ja, er was wat om te doen. Was er wel geen dubbel geel. Ofwel, nou ja, de stewards hebben gezegd het was enkel geel, dus hij mocht daar zijn tijd verbeteren. Zeg, wie zich ook verbeterd heeft in de afgelopen jaren, dat is Robbie Williams. Toen hij solo ging, toen ging hij als een speer. Dit is een van zijn allergrootste hits, Angels.

0: is de film net zo leuk als de plaat? Ik denk het wel. Ik moet hem nog gaan kijken. Jordi Shakira, Zoo, from Zootropolis 2.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het, ik neem je even mee in de planning en de uitslagen van het wereldkampioenschap voetbal. Zaterdag waren er een aantal wedstrijden. Cape Verde speelde 0-0 tegen Saoedi-Arabië en verzekerde zich daarvoor de plek in de volgende ronde. En dat is een prachtige prestatie. Uruguay verliest met 0-1 van Spanje. Nieuw-Zeeland, België 1-5. Egypte, Iran 1-1. Kroatië, Ghana 2-1. En Panama, Engeland 0-2. En daarmee is Engeland ook door naar de volgende ronde. Wedstrijden die vannacht zijn gespeeld. Colombia, Portugal 0-0. En dat is wat teleurstellend voor Portugal, moeten we zeggen. Congo, Oezbekistan 3-1. Algerije, Oostenrijk 3-3. Jordanië, Argentinië 1-3. En vanavond om 9 uur Zuid-Afrika tegen Canada. En dan zitten we in de zondagnacht. Zondagavond. Maandagavond moet ik zeggen. Om 7 uur Brazilië tegen Japan. En dat is een 16e finale, zoals ze dat dan noemen. Zeg, muziek, want daar zijn we hier voor toch. Dit is de Culture Club.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vakantiedagboek.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroep hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Ja, zo heette dat. Ik moest even denken. Hoe heette die ook alweer? Bruin zelf, ik weet de titel niet eens. Dat is ook niet echt best. Ik wil even met jou naar Wieren, want vrijwilligerswerk is belangrijk voor de gemeenschap en geeft ook veel persoonlijke voldoening. Om mensen in Wieren kennis te laten maken met het brede aanbod hiervan houdt Wieren Doet een Vrijwilligersfair. En deze is op 24 september in het gemeentehuis, wat samen met het Vitaliteitsfestival, de week van de ontmoeting. En bezoekers kunnen dan kennis maken met allerlei lokale vrijwilligersorganisaties. Wieren Doet nodigt organisaties nu uit om zich hier vooral aan te melden. En dat kan tot 15 augustus door te e-mailen naar wierendoet@stichtingdewelle.nl. Dus denk je van, nou, ik zoek nog vrijwilligers. Ik wil die mensen graag benaderen. Nou, even een mailtje sturen dus, hè, naar wierendoet@stichtingdewelle.nl. En meer info vind je natuurlijk op onze website 120.nl.

0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Home Care producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het noodweer van afgelopen nacht heeft op meerdere plekken in Twente voor stormschade gezorgd. In Almelo is aan de Egbert ten Katelaan een grote eik omgewaaid. De boom kwam terecht op een geparkeerde auto en raakte ook een woning. Ook aan de Alberse Hof waaide een boom om. Die belandde over het fietspad in een voortuin en oprit van een woning. De dakgoot van de woning raakte beschadigd. De brandweer maakte het fietspad weer vrij. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Op een boerenerf van de IJsinkpasweg in Haaksbergen heeft gisteravond een grote brand gewoed in een schuur. De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde op vanwege de grote hitte. Er werd ook een drone ingezet om de situatie vanuit de lucht in beeld te brengen. Om de brand volledig te kunnen blussen is ook een kraan ingezet om delen van de schuur te slopen. Niemand raakte gewond, het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een wens van leerlingen van de regenboogschool in Oldenzaal is uitgekomen, dankzij de Wensboom Oldenzaal. De kinderen vroegen om creatieve materialen voor leerlingen met speciale aandacht voor kinderen die in opvanglocaties wonen. En dankzij een bijdrage van een lokale winkelier kreeg de school pakketten met onder meer stiften, kleurpotloden, stempels en kleurboeken. Daardoor kunnen alle groepen van de school tekenen, kleuren en samen creatief bezig zijn. De Wensboom is een project dat inwoners met elkaar wil verbinden door wensen uit de samenleving werkelijkheid te laten worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het opnieuw tropisch warm met temperaturen van rond de 30 graden. Later vanmiddag zijn er ook wat sluierwolken. Vanavond en vannacht kunnen er opnieuw een paar pittige onweersbuien overtrekken en het koelt daarbij niet verder af dan 18 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Wel de grootste hit van deze man in de jaren 80. Paul Young, Come Back and Stay op je radio. En dit is een plaat die je eigenlijk moet draaien als de zon opkomt. Zo begint hij ook, hè. Hij begint als een zonopkomst. Moet je maar eens goed luisteren. De volgende keer als ik er niet doorheen praat in ieder geval. Simply Red, hier is Fake op Twente FM. En daarna onder andere Cool Corona.

Alleen op jou, Twente FM. Twente FM. Weekend Henk.

Nou, nog één deuntje. Precies, dat was hem dan. Cool corona op je radio. Ik krijg wat berichtjes binnen van mensen die zeggen tegen mij... Henk, er zit een raar geluid op de

teksten te beoordelen op duidelijkheid en leesbaarheid. In het kader van het project Direct Duidelijk laat de gemeente regelmatig teksten beoordelen door een brede groep lezers. En deze keer rond het thema verhuizen. Is precies duidelijk hoe men een verhuizing door moet geven. Iedereen kan meedenken, ook mensen die niet gaan verhuizen. Het gaat om de leesbaarheid van de tekst. Het doel is dan ook uiteindelijk iedereen deze goed te kunnen laten begrijpen. Meelezen kan via www.jijmaakthetinenschede.nl direct duidelijk. Dus www.jijmaakthetinenschede.nl direct duidelijk. Ja, daar moet je heen en dan kun je kijken of de tekst inderdaad, wat ze zeggen, duidelijk leesbaar is. Begrijpbaar ook zelfs.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goren Nieuwheden.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlands reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. 1 poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega-schaatsers onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velsenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

muziek waarbij je me wakker voor kan maken. Meen ik serieus, hè? Dat is geen leugentje wat ik nu tegen vertel. Shark Attack, Watching You, Watching Me op Twente FM. Och, ik vind dat zulke lekkere muziek. Net zoals deze zondag, dan doet hij het erg lekker. Zoek jij nog wat leuks, dan heb ik nog wel wat voor je. Een leuk activiteitje wat je zou kunnen doen deze zomer. Want de dierenopvang Hengelo verwelkomt graag weer nieuwe vrijwilligers. Rond de zomer is het altijd drukker in de opvang, waardoor extra helpende handen welkom zijn. Vind je het leuk? Dan kan je altijd aanmelden. De opvang geeft op de website aan vooral op vrijdag en zondag dringend mensen nodig te hebben. Wie interesse heeft in een kennismaking kan voor meer informatie kijken op dierenopvanghengelo.nl. Dus denk je van nou, ik wil wat doen deze zomer. Ik wil ze daar wel een handje helpen en ik ben nog eens gek op dieren ook. Nou ja, goed, geef je op dierenopvanghengelo.nl.

Espresso, Sabrina Carpenter. Misschien heb je het wel eens doorgehad als in hele warme landen, in bijvoorbeeld in de woestijn en zo. Dus maar even een tipje die ik gelijk wil meegeven aan je. Altijd hele warme thee drinken. Ze drinken altijd warme dranken. Weinig limonade, veel water, dat ook weer wel. Maar geen sinaasappelsap, geen bier, dat soort dingen meer. Nee, ze drinken warme dranken. En dat schijnt heel goed te zijn voor je. Ik doe het zelf ook. Ik drink heel veel koffie. Eigenlijk te veel koffie, ben ik ook heel eerlijk in. Maar ik vind koffie wel hartstikke lekker, ook op warme dagen. Zometeen een overzicht van het nieuws.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het noodweer van afgelopen nacht heeft op meerdere plekken in Twente voor stormschade gezorgd. In Almelo is aan de Egbert ten Katerlaan een grote eik omgewaaid. De boom kwam terecht op een geparkeerde auto en er raakte ook een woning. Ook aan de Aalberse Hof waaide een boom om. Die belandde over het fietspad in een voortuin en oprit van een woning. De dakgoot van de woning raakte beschadigd. De brandweer maakt het fietspad weer vrij. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Op een boerenerf van de IJsinkpasweg in Haaksbergen heeft gisteravond een grote brand gewoed in een schuur. De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde op vanwege de grote hitte. Er werd ook een drone ingezet om de situatie vanuit de lucht in beeld te brengen. Om de brand volledig te kunnen blussen is ook een kraan ingezet om delen van de schuur te slopen. Niemand raakte gewond, het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een wens van leerlingen van de regenboogschool in Oldenzaal is uitgekomen, dankzij de wensboom Oldenzaal. De kinderen vroegen om creatieve materialen voor leerlingen met speciale aandacht voor kinderen die in opvanglocaties woonden. En dankzij een bijdrage van een lokale winkelier kreeg de school pakketten met onder meer stiften, kleurpotloden, stempels en kleurboeken. Daardoor kunnen alle groepen van de school tekenen, kleuren en samen creatief bezig zijn. De Wensboom is een project dat inwoners met elkaar wil verbinden door wensen uit de samenleving werkelijkheid te laten worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het opnieuw tropisch warm met temperaturen van rond de 30 graden. Later vanmiddag zijn er ook wat sluierwolken. Vanavond en vannacht kunnen er opnieuw een paar pittige onweersbuien overtrekken en het koelt daarbij niet verder af dan 18 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Weekend Henk.

Je kan iedereen de schuld geven, maar je moet het niet bij dat meisje neerleggen. Don't blame it on that girl met Bianco op Punt FM. Zomerse muziek op je radio doen we natuurlijk ook met Will Smith. Hier is Miami. Miami.

Want als het aan burgemeester Rolf Bleker ligt, blijft het mogelijk om in Enschede namelijk preventief te fouilleren. Hij heeft in ieder geval gebieden aangewezen waar het in de toekomst evenwel mogelijk moet zijn. De zogeheten veiligheidsrisicogebieden zijn de binnenstad, de omgeving van de grondvesten en de belangrijke invalwegen van Enschede. Het aanwijzen van deze gebieden is overigens geen garantie dat er op korte termijn preventief gefouilleerd wordt. Om zonder aanleiding willekeurig voorbijgangers te fouilleren moet er een zwaarwegende reden zijn. En het Openbaar Ministerie in de persoon van de officier van justitie moet daarvoor wel toestemming geven. En als die toestemming er komt, is deze telg voor maximaal voor een periode van 2.

Sia en David Guetta en Floating Through Space. En wat zat ik net te bedenken? We hebben net de langste dag gehad, 21 juni. En nu worden de dagen alweer een beetje korter elke dag. En niet dat ik daar depressief van word, maar ik vind het wel jammer. Want ik hou juist van dit soort dagen. Ik hou niet zo van de winter. Ik hou niet zo van de duisternis. Ja, en ik wil jou thuis ook niet depressief maken natuurlijk. Maar ja, het overviel me wel een klein beetje, moet ik eerlijk zeggen. Zometeen, na 2 uur, ben ik bij je terug. Met nog heel veel andere leuke dingetjes. We gaan niet depressief doen. Hier is Queen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Dat zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Het vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela na de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttracker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Cross en Risk It All. En zijn nieuwe single is ook uit. In het begin van TMF, MTV, weet ik veel wat voor zenders nog meer. Toen dachten we bij onszelf van, nou, dat is het einde van de radio. Hè? Iedereen gaat videoclips bekijken. Maar niets is minder waar uit het laatste onderzoek die we hebben gekregen. Nou, we krijgen wel wat van die informatie. Blijkt dat de meeste mensen, zoals jij en ik, luisteren in de auto. Nou ja, dat vinden wij leuk als je blijft luisteren in de auto naar Twent FM natuurlijk. Kan via DAB en FM. I heard

Fijn dat je erbij bent. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik hoop wel dat je het lekker volhoudt vandaag. Dat is wel belangrijk. Twee splinternieuwe prullenbakken namen de leden van de kinderraad Wierde officieel in gebruik als afscheid van hun raadsjaar. En dat gebeurde bij de speeltuin aan de Putman-Kramerstraat in Enter. Het was

prullenbakken. En deze keuze past precies bij het thema waar de kinderraad zich dit jaar mee bezighield: afvalverwerking. Naast de prullenbakken heeft de kinderraad ook statiegeldbakken aangeboden aan basisscholen in de gemeente Wierden. En hiermee willen de kinderen aandacht vragen voor het inzamelen van statiegeldflessen en het belang van het afvalscheiden. Tijdens de afsluiting sprak burgemeester Nick Hubbers zijn waardering uit voor de inzet van de kinderraad. Hij bedankte de kinderen voor hun enthousiasme, hun betrokkenheid en hun goede ideeën. Ook prees hij de manier waarop zij het afgelopen jaar hebben meegedacht over de onderwerpen die belangrijk zijn voor hun leefomgeving. Er komt natuurlijk wel een nieuwe kinderraad. En die kinderraad wordt al geïnstalleerd op 29 juni.

0: toegankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
13: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
14: Ja, die is huis nu echt af.
13: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
14: Ja, de vakluut losse. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
13: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het noodweer van afgelopen nacht heeft op meerdere plekken in Twente voor stormschade gezorgd. In Almelo is aan de Egbert ten Katelaan een grote eik omgewaaid. De boom kwam terecht op een geparkeerde auto en raakte ook een woning. Ook aan de Alberse Hof waaide een boom om. Die belandde over het fietspad in een voortuin en oprit van een woning. De dakgoot van de woning raakte beschadigd. De brandweer maakte het fietspad weer vrij. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Op een boerenerf van de IJsinkpasweg in Haaksbergen heeft gisteravond een grote brand gewoed in een schuur. De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde op vanwege de grote hitte. Er werd ook een drone ingezet om de situatie vanuit de lucht in beeld te brengen. Om de brand volledig te kunnen blussen is ook een kraan ingezet om delen van de schuur te slopen. Niemand raakte gewond, het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een wens van leerlingen van de regenboogschool in Oldenzaal is uitgekomen, dankzij de Wensboom Oldenzaal. De kinderen vroegen om creatieve materialen voor leerlingen met speciale aandacht voor kinderen die in opvanglocaties wonen. En dankzij een bijdrage van een lokale winkelier kreeg de school pakketten met onder meer stiften, kleurpotloden, stempels en kleurboeken. Daardoor kunnen alle groepen van de school tekenen, kleuren en samen creatief bezig zijn. De Wensboom is een project dat inwoners met elkaar wil verbinden door wensen uit de samenleving werkelijkheid te laten worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het opnieuw tropisch warm met temperaturen van rond de 30 graden. Later vanmiddag zijn er ook wat sluierwolken. Vanavond en vannacht kunnen er opnieuw een paar pittige onweersbuien overtrekken en het koelt daarbij niet verder af dan 18 graden.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.

Feels Like I'm in Love. You're the Coldplay. Mag ik je even meenemen naar een willekeurig woestijn? Ja, toch? Als je dit hoort, dan heb je toch het idee dat je ergens in een woestijn zit. Op zo'n kleed en allemaal kamelen en dat soort dingen om je heen. Nou ja, goed, dat komt mooi uit. Dat gevoel roept deze plaat mij altijd op, namelijk. En misschien jou ook wel. Maar het is ook nog een lekkere zomerse plaat trouwens. Het is trouwens de enige grote hit die deze man had in Nederland. Narada Michael Walden. Daarna kwam hij in de gevangenis terecht, geloof ik, voor allerlei smerige dingetjes. Ga ik er niet over hebben.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ja, of je blijft gewoon naar Twente FM luisteren. Dat kan natuurlijk ook, hè?
4: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Hey vrienden, vriendinnen, goedemiddag. Welkom op deze zonnige zondagmiddag. Het is 3:01, precies en exact. En dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van de Otter Show op deze zender. En je weet het, op zondagmiddag, dan is die radio van jou. Kan ik iets voor je betekenen op muzikaal gebied dan, hè? Ja, andere dingen, dat moet je maar ergens anders regelen. Maar kan ik iets voor je betekenen op muzikaal gebied? Kom dan maar door via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1 Twente app. Dat is allemaal gratis.
0: Twente FM nieuws.
15: In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden.
3: Lekker.
15: En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten staat file op de A12 voor een Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM.
19: Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
17: Twente FM.
20: Lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Yes, yes, yes. Daar zijn we weer op deze zonnige zondagmiddag. Het is 3:06 inmiddels. En het is 31 graden buiten. Toen ik net in mijn autootje zat, zag ik dat tenminste op de thermometer. Ik ga ervan uit dat hij gelijk heeft. Voor het gemak. En toch, jongens, het is zoveel koeler voor mijn gevoel dan gisteren. Ja, en eergisteren. Man, het was bijna niet uit te houden. Maar we staan nog steeds. I'm still standing. Misschien is het ook een leuk liedje om straks dan maar even te draaien. Maar daar heb jij ook wel invloed op wat ik vandaag ga draaien. Dat kun je namelijk bepalen door een berichtje te sturen via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via de berichtenbox in onze app van 1 Twente. Dat komt allemaal gewoon hier bij mij binnen in de studio. En dan kan ik kijken, past dat een beetje? En dan kan ik dat voor je draaien. Ja, super tof toch? En verder heb ik zometeen natuurlijk een prachtige Otters ontdekking. Er is heel veel goede nieuwe muziek uitgekomen deze week. Daar laat ik je nog even wat van horen. Een Otters Show Essential komt nog voorbij. Heel misschien doen we nog even een uittipje. Hè? Want langzaam maar zeker daalt die temperatuur weer wat. Dus dan kunnen we misschien ook wel weer een uittip doen. En voor de rest zien we wel wat er gebeurt op deze zondagmiddag. Dit is de Otters Show op Twente FM. Wat fijn dat je luistert naar jouw keuze in Twente. Ik heb nu Dua Lipa voor je. Dit is Love Again.

0: Fever Dream, zo heet het liedje van Alex Warren.
1: Otters Ontdekking.
0: Ach, is het alweer tijd voor Otters Ontdekking? Ja, daar is het alweer tijd voor. De tijd vliegt als je lol hebt. Ja, en het was afgelopen vrijdag weer een snoepjeswinkel, hoor. Die hele release-lijst met nieuwe muziek. Er stonden weer een heleboel fijne plaatjes stonden daar weer in. En ik dacht, nou, dat is wel interessant om... Om dan maar even iets eruit te pikken en aan jullie te laten horen vandaag. Je kent hem wel, je kent hem wel. Die jonge man, Somber. Onder andere van dit liedje, die even kijken, een klein stukje van dit liedje laten horen. Ah, goed liedje, Homewrecker of 12 to 12, ken je ook wel. Ja toch? Ja, en Undressed hebben we ook veel gedraaid. Heel fijn, heel fijn. Die jongen die maakt mooie muziek. En hij heeft nu ook een nieuw liedje uit. En ja, dan ga ik die natuurlijk wel mee van je laten horen. Hè? Want ach, wat is het fijn. Somber bij de Ottershow op Twente FM. Dit is zijn nieuwe liedje. Die heet My Body Isn't Ready.
1: Otters Ontdekking.

Oh yeah, fijn man. Santana samen met Rob Thomas. Het liedje dat heet Smooth. En ja, dat is een heel smooth liedje wel. Die Santana die kende ik destijds alleen nog maar van Samba Party. Ik weet niet of je dat liedje nog kent. Maar een lekker gitaarliedje. Heel fijn, heel lekker. En Rob Thomas die kende ik natuurlijk als zanger van Matchbox 20. Hè? Ja, oh, dat is ook een mooi beentje. Kan ik binnenkort ook wel eens een keer een liedje van gaan draaien. Ja. Hey, ik vroeg net, kan ik iets voor je draaien? Stuur dan een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Nicole, die deed dat. En die vroeg een lekkere, dikke, vette jaren 80 knijter aan. Nou, draai ik met veel liefde, Nicole. Dit is Al Jarreau en Boogie Down bij de Otto Show op Twente FM.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken, BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè. Nou, wat let u. RTT, hoor een nieuwheden.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Afgelopen week werd Harold Slichtman benoemd tot een van de wethouders in de gemeente Losser. 4 jaar geleden begon hij als raadslid en voorman van Burgerforum Losser. En nu maakt hij de overstap van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en wethouders. Slichtman krijgt onder meer de portefeuille wonen, leefbaarheid en sport. Hij zegt zich vooral te willen inzetten voor de woningbouwopgave, waar ook Losser voor staat. Volgens de nieuwe wethouder was het nooit zijn ambitie om de politiek in te gaan of überhaupt wethouder te worden, maar hij voelt zich klaar voor deze nieuwe uitdaging. Hij wil zich de komende jaren hard maken voor de inwoners van de gemeente Losser. En de familiedierentuin in Noordhoorn heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. Op 6 juni werd alpacaveulen Rudy geboren, het eerste jong van alpaca Mary Cookie. Bezoekers kunnen het jonge dier samen met zijn moeder bewonderen in het Zuid-Amerika-gebied, waar Rudy steeds vaker zelfstandig op ontdekking gaat. Met de zomerse temperaturen zorgt de dierentuin ook voor verkoeling. Niet alleen bezoekers kunnen afkoelen in de schaduw en bij het waterspeelgebied. Ook de dieren krijgen regelmatig verfrissende douches van hun verzorgers. Dat levert volgens de dierentuin vaak leuke taferelen op. En Holte staat volgend weekend in het teken van de 40ste editie van de Triathlon Holte. Aan het tweedaagse evenement op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli doen naar verwachting zo'n 2600 sporters mee. Van recreanten tot internationale top-triatleten. De belangstelling is groot. De inschrijving voor de recreatieve afstanden en elitewedstrijden waren al in korte tijd vol. Vanwege de veiligheid is het fietsparcours dit jaar iets aangepast. De route over de Holterbergweg en door de Gaardestraat vervalt. Maar de beklimming van de Motieweg blijft onderdeel van het parcours. Vrijdag begint het programma met onder andere de G-loop, de jeugdtriathlon en de bedrijventriathlon. Zaterdag staan de internationale wedstrijden op het programma. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat sluierbewolking met temperaturen die oplopen naar zo'n 30 graden. Vanavond en vannacht opnieuw kans op een paar pittige onweersbuien met regen. En de temperaturen dalen daarbij niet verder dan 18 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

bam, bam, bam, bam, bam. Ja, en hier is de fade-out. Maar eigenlijk is het een liedje met een heel gek einde. Ja, ik heb het al vaak gespeeld, maar... Ik mis het gekke einde een beetje. Kijk, nu gaat hij fade-outen. Hoor je dat? Ja, gek, hè? Gek. Maar eigenlijk, ja, ik laat het een keertje horen. Want ik heb dat verhaal vaker verteld als ik dit liedje draai. Maar dan mis ik een beetje mis ik dan dat geluidje wat op het eind zit. Maar dat heb ik natuurlijk zo voor jullie geregeld. Want ik heb het liedje al te pakken. Speller was het trouwens, met als zangeresje. Dat heb je misschien ook wel herkend. Sophie Alice Baxter. En Sophie Alice Baxter, die stond nog op Concert at Sea, hè? Even het einde van het liedje zoals het eigenlijk hoort. Tenminste, ik denk dat het in deze versie wel zo gaat. Let op. Nee, ook een fade-out. Nou, ze hebben ze nou dat echt een rare einde eruit gehaald. Er zit eigenlijk een heel gek einde aan een liedje. Ik ga even kijken of er een andere versie is die niet met fade-out. Het is allemaal, wat stom zeg. Er zit eigenlijk een einde aan vast. Maar nou ja, die is dus blijkbaar tegenwoordig weg. Misschien bij de originele Groove Jets versie van het liedje. Kijken of dat hier zit. Ja. Dat is een beetje gekke radio. Dit ben ik me bewust van, maar... Komt-ie. Ik weet dat hij nu komt. Ja, let op. Dat bedoelde ik. Dat is toch grappig? Ja, dit liedje ga ik trouwens niet draaien. Het is wel een leuk liedje van Blue Boy Remember Me. Maar die ga ik niet draaien. Nee, ik ga deze draaien. Ook een leuk liedje. Ja. Oké, welkom door de show op Twente FM op zondagmiddag. Klitter, klatter, kletter. Oh nee, dit is een ander liedje. Dit is Rob.

I'm Here for Someone Else. Benson Boone hoorde je bij de Otter Show op Twente FM. Het is tijd geworden voor de uittip van vandaag. Otters ontsnapping, even weg van de dagelijkse druk en stress. En even een stukje ontspanning op de zondagmiddag misschien nog wel even. Maar dan moet je nu wel weggaan trouwens. Ja, het is 3:15. Wat ik nu heb uitgekozen is eigenlijk iets wat, wat een klein beetje, hoe moet ik het zeggen, een klein beetje laat is om nog naartoe te gaan. Want het duurt tot 5:00 en daarna is trouwens nog wel een programma, bedenk ik me nu. Maar goed, het is dit jaar namelijk het jaar waarin de klootschietvereniging Mander 200 jaar bestaat. En ter gelegenheid daarvan hebben ze dit weekend het Nationaal Kampioenschap Klootschieten in Mander. Hoe tof is dat wel niet? In de ochtend is al de damescategorieën geweest. De herencategorieën zijn nu bezig, dus tot 5:00. Aansluitend daaraan vind je de prijsuitreiking en daarna het allround kampioenschap. Dus je kunt nog wel een tijdje terecht in Mander. Bij klootschietvereniging Mander dus. Op de Plas, Dijk en de Streubaan. Daar moet je zijn om even te ontsnappen aan de realiteit van alle dag. Het Nationaal Kampioenschap Klootschieten. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. Dus dat is mooi. Oh, dit is fijn jongens. Van de film Toy Story is dit nieuwe Taylor Swift.

Marcel de Groot en Mag ik naar je kijken? Dat was zo'n liedje uit de jaren 90. Ja, toen was ik dus zelf ook rond de 20 jaar oud. En toen was ik ook nog een beetje kinderachtig. Dus dan had je allemaal gekke rijmpjes op dit liedje. Allemaal nou niet zo netjes, een beetje seksueel getint, maar maakt niet uit. Hey, bijna 4 uur, bijna tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even deze plaat van The Indian. Die heet Dancing on My Feelings.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wil jij 500 euro netto verdienen?
16: Wat?
17: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
16: Wow.
17: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
19: Het is zomer in Twente.

0: Imagine Dragons, een liedje dat heet Bones. Goedemiddag. Ik weet niet waarom dit geluidje er nu is, maar dat was niet helemaal de bedoeling hoor. Nee, ik wou dit geluidje hebben.
1: Ik doe het voor het eerst, hè. Ja.
2: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, lekker dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Zoals ik zei, ik ben hier voor het eerst vandaag. Ja. Ik zit nog maar net achter de knopjes. Nog nooit gedaan, dus vandaar dat er wel eens wat fout gaat. Ja. Nou, dat is niet helemaal waar, maar mijn neus groeit ook alweer. Hè? Hey, dat ging niet. Ik knal zo tegen de koptelefoon aan. Ja, of tegen de microfoon aan. Ja. Hey, lieve mensen, welkom dus bij dit programma. Ik ben nog bij je tot de klok van 6. En dat is hartstikke tof, want na 6 uur... dan wordt het pas echt feest. Want dan is Hielke er gewoon weer, hè, met weekendfinale. Ja. Superfijn. En tot die tijd draai ik gewoon heel veel fijne muziek voor je. Ja, dat doe ik graag. Met heel veel plezier en ook met liefde. En dat soort dingen meer. Dit is een van de bekendste liedjes van dit moment. En misschien moet ik wel...

0: Dat is mijn beste Spaans wat ik kan, hoor. Veel beter dan dat wordt het in principe niet. Maar het was in ieder geval de Sun Club.
1: De Otter Show Essential.
0: Oh, daar is het ook weer tijd voor. De Otter Show Essential, het liedje van een artiest. Dat liedje dat moet je gehoord hebben. Anders heb je in principe die artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het een klein beetje op neer. En vandaag heb ik een artiest gekozen waar ik geen enkele reden voor heb om te kiezen. Behalve dan het feit dat ik het gewoon fijn vind om het even te draaien. Ik heb het over Prince of Victor of the Artist, formerly known as Prince of the Symbol. Of hoe je het maar wil noemen. In de tijd dat dit uitkwam heette die man geloof ik gewoon Prince. En dit is zo goed. Ik ga gewoon even het ondergrondje weghalen. Zo, en dan hebben we even volle aandacht voor dit liedje. Dit is Prince met Gold.
1: The Otter Show Essential.

toch allemaal wel een beetje zomerse muziek, denk ik, toch? Als je dit zo hoort. Ja, volgens mij wel. Desenchanté van Kate Ryan. En daarvoor ook nog Next to Me van Emily Sandé. Ik vind het allemaal wel lekker zomers klinken, ja. En omdat ik het net toch over dat EK of WK had. Hè, Nederland moet maandag op dinsdag voetballen om 3 uur 's nachts. Tafels vroeg moet je naar bed, of laat. Of je gaat eerst even slapen, gaat het dan weer uit en gaat het dan weer in. Ik denk dat ik dat doe. Ja, en dan spelen we dus tegen Marokko. Dat is toch wel spannend. Ja, toch? Wat denk jij dat het wordt? Ik gok op een 2-1 voor Nederland. Ja, laten we het daarop doen. En nou, om een beetje in de stemming te komen, draai ik nu even Samuel Welsen. De Leeuw komt.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. Bij RTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
12: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
13: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Afgelopen week werd Harold Slichtman benoemd tot een van de wethouders in de gemeente Losser. 4 jaar geleden begon hij als raadslid en voorman van Burgerforum Losser. En nu maakt hij de overstap van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en wethouders. Slichtman krijgt onder meer de portefeuille wonen, leefbaarheid en sport. Hij zegt zich vooral te willen inzetten voor de woningbouwopgave, waar ook Losser voor staat. Volgens de nieuwe wethouder was het nooit zijn ambitie om de politiek in te gaan of überhaupt wethouder te worden, maar hij voelt zich klaar voor deze nieuwe uitdaging. Hij wil zich de komende jaren hard maken voor de inwoners van de gemeente Losser. En de familiedierentuin in Noordhoorn heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. Op 6 juni werd alpacaveulen Rudy geboren, het eerste jong van alpaca Mary Cookie. Bezoekers kunnen het jonge dier samen met zijn moeder bewonderen in het Zuid-Amerika-gebied, waar Rudy steeds vaker zelfstandig op ontdekking gaat. Met de zomerse temperaturen zorgt de dierentuin ook voor verkoeling. Niet alleen bezoekers kunnen afkoelen in de schaduw en bij het waterspeelgebied. Ook de dieren krijgen regelmatig verfrissende douches van hun verzorgers. Dat levert volgens de dierentuin vaak leuke taferelen op. En Holte staat volgend weekend in het teken van de 40ste editie van de Triathlon Holte. Aan het tweedaagse evenement op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli doen naar verwachting zo'n 2600 sporters mee. Van recreanten tot internationale toptriatleten. De belangstelling is groot. De inschrijving voor de recreatieve afstanden en elitewedstrijden waren al in korte tijd vol. Vanwege de veiligheid is het fietsparcours dit jaar iets aangepast. De route over de Holterbergweg en door de Gaardestraat vervalt. Maar de beklimming van de Motieweg blijft onderdeel van het parcours. Vrijdag begint het programma met onder andere de G-loop, de jeugdtriathlon en de bedrijventriathlon. Zaterdag staan de internationale wedstrijden op het programma. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat sluierbewolking met temperaturen die oplopen naar zo'n 30 graden. Vanavond en vannacht opnieuw kans op een paar pittige onweersbuien met regen. En de temperaturen dalen daarbij niet verder dan 18 graden.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

is grappig. Ziggy Marley en de Melody Makers. Luke, Who's Dancing? Bij de Oldie Show op Twente FM een hele goede middag. Zondagmiddag en op zondagmiddag dan doen we het lekker rustig aan. Lekker veel muziek en weinig bla bla. Nou, dan gaan we maar gelijk waarmaken dan. Zometeen Sergio Mendes en Mascanada. Maar eerst deze plaat van Wax en Right Between the Eyes.

0: La la la la la. Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas. Dat was het. En Mascanada. Hé, hey, er zit hier een meneer. Meneer, wat is er aan de hand?
1: Is die mooi weer of is die slecht weer? Is die warm of is die koud? Ik wil graag weten. Dankjewel.
0: Oh ja, nou dat kan ik wel even vertellen. Wat voor weer het dan wordt de komende dagen. Dat was

blijft schijnen. En ach, heel misschien ergens een keer een verdwaald druppeltje neerslag. Maar eigenlijk, als je de komende 2 weken vooruit kijkt, blijft het gewoon zonnig. Rond de 24, 25 graden.

0: Heart and Soul bij de Otto Show op Twente FM. Bijna 5 uur, bijna tijd voor het nieuws van 5 uur. Maar eerst nog even deze nieuwe single van Bruno Mars. Dit is On My Soul.
1: Het enige echte radiostation voor Twente. Altijd en overal.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en scoor jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
9: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e. Net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM. In

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ja, het laatste uurtje van dit programma in dit weekend. Ja, we gaan er nog even lekker tegenaan met een heleboel hele fijne muziek. Ja. En dit is allemaal gewoon voorprogramma. Ik heb het al verteld voor Hielke natuurlijk. Hè? Want die is er straks weer om 6 uur. Met zijn programma Weekendfinale. Ja, super tof. Super tof. Fijn dat Hielke er is. Hij is er nu een maandje. En we hebben veel plezier van hem en met hem. En over hem. En nou, dat soort dingen meer. Ik ben er tot 6 uur dus. Met een boel fijne muziek. Phil Collins komt voorbij bijvoorbeeld. Ik heb ook nog zometeen Cher. Love and Understanding. Maar eerst nog even deze plaat. Dit is Antoon. En zijn nieuwe hitje die heet De Enige.

Parijs. Moet je ook niet zijn, hè? De laatste tijd, nee man, ene weerrecord na de andere, ene dooie na de andere. Er waren op één dag, in 24 uur tijd, meer dan 130 mensen extra overleden door het warme weer. Dus nee, Parijs was niet de plek om te zijn. Nee, nee, nee. Ik weet ook dat er een school is in Twente. Die had het schoolreisje met hun drie MAVO-klassen afgezegd naar Parijs. Die zouden begin afgelopen week naar Parijs gaan. In verband met die code rood daar hebben ze dat maar niet gedaan. Dat leek mij een verstandig besluit, al zeg ik het zelf. En voor Candy B draaide ik ook nog Sharing Love and Understanding. Dit is Old Show op Twente FM met nu Phil Collins. Don't Lose My Number.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakleu losse. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Afgelopen week werd Harold Slichtman benoemd tot een van de wethouders in de gemeente Losser. 4 jaar geleden begon hij als raadslid en voorman van Burgerforum Losser. En nu maakt hij de overstap van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en wethouders. Slichtman krijgt onder meer de portefeuille wonen, leefbaarheid en sport. Hij zegt zich vooral te willen inzetten voor de woningbouwopgave, waar ook Losser voor staat. Volgens de nieuwe wethouder was het nooit zijn ambitie om de politiek in te gaan of überhaupt wethouder te worden, maar hij voelt zich klaar voor deze nieuwe uitdaging. Hij wil zich de komende jaren hard maken voor de inwoners van de gemeente Losser. En de familiedierentuin in Noordhoorn heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. Op 6 juni werd alpacaveulen Rudy geboren, het eerste jong van alpaca Mary Cookie. Bezoekers kunnen het jonge dier samen met zijn moeder bewonderen in het Zuid-Amerika-gebied, waar Rudy steeds vaker zelfstandig op ontdekking gaat. Met de zomerse temperaturen zorgt de dierentuin ook voor verkoeling. Niet alleen bezoekers kunnen afkoelen in de schaduw en bij het waterspeelgebied. Ook de dieren krijgen regelmatig verfrissende douches van hun verzorgers. Dat levert volgens de dierentuin vaak leuke taferelen op. En Holte staat volgend weekend in het teken van de 40ste editie van de Triathlon Holte. Aan het tweedaagse evenement op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli doen naar verwachting zo'n 2600 sporters mee. Van recreanten tot internationale top-triatleten. De belangstelling is groot. De inschrijving voor de recreatieve afstanden en elitewedstrijden waren al in korte tijd vol. Vanwege de veiligheid is het fietsparcours dit jaar iets aangepast. De route over de Holterbergweg en door de Gaardestraat vervalt. Maar de beklimming van de Motieweg blijft onderdeel van het parcours. Vrijdag begint het programma met onder andere de G-loop, de jeugdtriathlon en de bedrijventriathlon. Zaterdag staan de internationale wedstrijden op het programma. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat sluierbewolking met temperaturen die oplopen naar zo'n 30 graden. Vanavond en vannacht opnieuw kans op een paar pittige onweersbuien met regen. En de temperaturen dalen daarbij niet verder dan 18 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Michel Otter.
12: Ja, toch, ik ben het helemaal met de Klaverprins die net zei van dat moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
10: De Otter Show.

Show op Twente FM. Dat liedje dat heet You Win Again. Nou, laten we hopen dat we weer winnen, hè? Maandagnacht om 3:00 Nederland tegen Marokko. Ja, laten we het hopen. En over winnen gesproken, dit is wel een goed verhaal, hoor. Vanmiddag was het NK wielrennen. Dat is echt een topverhaal. Want Wilco Kelderman, 35-jarige wielrenner van Visma Leasebike, die heeft in Nijmegen de rood-wit-blauwe trui gewonnen. Hij is Nederlands kampioen geworden. En het was zijn allereerste overwinning sinds 24 juni 2015. Dus meer dan 11 jaar heeft hij moeten wachten op zijn volgende overwinning. Hij heeft natuurlijk altijd geknecht voor andere mensen. En nu waren er een paar mensen denk ik niet bij, omdat die zich aan het voorbereiden zijn op de Tour de France die over een weekje begint. En dus wist Wilco zijn kans te pakken. Na 4022 dagen heeft hij eindelijk weer een winst te pakken. En niet zomaar een winst, wel gewoon Nederlands kampioen. Hij mag dit jaar dus in die mooie kampioenstrui rijden. Nou, dat is toch tof voor die jongen? Ja, ik vind het lachen, ik vind het lachen. Hey, dit is de Auto Show op Twente FM. Met nu Drop It van Scoop.

Summer in the City van Joe Cocker. Wat een fijne plaats dat zegt. Dat past ook wel erin bij dit weer. Ja, niet alleen in de city, ook over het platteland. Dus ook gewoon zomer, toch? Heel Twente is het zomer.

liedje voor je. Met een heleboel fijne muziek nog, dat dan weer wel. Wat dacht je hiervan? Nick Kershaw hoor je nu. Wouldn't it be good? Bij de Otto Show op Twente FM. En dan denk je, komt er nog een keer een einde aan dit intro.

deze had ik nog niet gedraaid. Dat moest nog even. Ja, joh, stel je voor dat je geen Olivia Dean draait op zondagmiddag. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. En Sam Fender erbij, dat is gelijk heel erg prettig. Ja, Rain Me In, dat is het liedje wat je hoorde. Fijn dat je luistert naar Twente FM, jouw keuze in Twente. De Autoshow, die zit er weer op voor vandaag. Maar volgende week, zaterdag, om 3:00, dan meld ik mij weer voor een spiksplinter hagelvonk. Een nieuwe aflevering van dit programma. Super tof, man. Ik heb er nu al zin in. Ik heb er nu al weer zin in. Ah, heerlijk. Hé, zometeen na de klok van 6:00, dan is hij er weer. Hielke Reefman met Weekendfinale. Ik heb nog tijd voor één heel mooi liedje van de Weekend. Dit is I Feel It Coming. Tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
19: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naakt strand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd eerste in Oostenrijk. Kimi Antonelli derde. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
21: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Adore Your Lover van Shanna Spyro. Goedenavond, goed dat je er weer bij bent. Ja, wat een week was dit, hè? Vreselijk heet. We hebben het Nederlands elftal gehad, we hebben alles gezien. Wat dat betreft is het net dit programma. Alles komt voorbij. En ook vandaag, dus goed dat je erbij bent. Misschien nog van het huis. Of je luistert via de Twente FM website, op de camping in Italië. Laat vooral weten hoe je erbij bent. Dit is Stereo MC Connected.

0: sluit je week lekker af met weekendfinale Twente FM.
1: Dat ben ik wel, ja. Weet je helemaal de toekomst nu dan? Kom, jongen. Maar ja, klaar, we hebben een mooi weer.

Firepower van Coldplay hier in de avond bij Twente FM. Ja, zweten op plekken waarvan je niet wist dat het kon. Ik denk dat we dat beide wel hebben gehad deze week. En ja, eigenlijk vandaag ook wel een beetje trouwens. Maar het ergste vind ik nog in de nacht, weet je wel. Ik slaap dan bijvoorbeeld op mijn zolderkamer. Waar ongeveer de hele dag de brandende zon op schijnt. En voor mijn gevoel is daar gewoon, weet ik veel, een graad of 67. En ja, ik ben een arme jongen. Hè. Ik bedoel, niet veel geld. Dus zo'n supersonische airco, ja, dat zit er gewoon niet in, weet je wel. Maar ik las dus een tip waardoor je je kamer, als het goed is, goedkoop ook koeler kunt maken. Namelijk, bouw je eigen airco. Ja, bouw je eigen airco. En dat doe je dus als volgt. Ik zou het je even uitleggen. Want dan kun jij die tip misschien ook wel gebruiken. Je hebt een waaier nodig. Gewoon zo'n blaaswaaier. En blaas daarvoor iets koels. Dus een bevroren fles, ijs of iets. En die waaier die verspreidt dan dus die koude lucht. En ik heb dat dus getest. Mijn eigen airco gemaakt. En ik zal je vertellen, je zou het niet zeggen, het was nog steeds tering warm. Zeg maar!

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieslandveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieslandveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. De terugkeer van Wout Weghorst naar zijn thuisregio is definitief. De 33-jarige spits uit Borne maakte transfervrij de overstap van Ajax naar FC Twente en heeft een contract getekend tot de zomer van 2028. Voor Weghorst gaat daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling. Als supporter maakte hij de bekerwinst en het landskampioenschap van FC Twente van dichtbij mee. En nu wil hij zelf bijdragen aan nieuwe successen in de Grolsvesten. Weghorst spreekt van een bijzondere transfer en zegt dat het voor hem de cirkel rond is. FC Twente laat weten trots te zijn dat de ervaren international voor de Enschedese club heeft gekozen. De politie waarschuwt opnieuw voor oplichters die senioren dure pannensets proberen te verkopen. Nieuwe meldingen komen onder meer uit Haaksbergen. De verkopers winnen eerst het vertrouwen van de slachtoffers met een vriendelijk verhaal, bijvoorbeeld over scootmobieltochten. Daarna bieden ze een sterk afgeprijsde pannenset aan. In werkelijkheid zijn de pannen veel minder waard dan wordt voorgespiegeld. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk meerdere oplichters samenwerken in een netwerk. De politie roept gedupeerden op om op tijd aangifte te doen en zoveel mogelijk informatie zoals telefoonnummers, namen en websites door te geven. De gegevens kunnen helpen bij het opsporingsonderzoek. De bouw van de nieuwe sporthal De Esrand in Wierde is nu ook voor inwoners zichtbaar. Op de bouwplaats is een groot bouwdoek onthuld waarop te zien is hoe de sporthal er straks uit komt te zien. De nieuwe accommodatie wordt een moderne en duurzame sporthal voor scholen, verenigingen en andere gebruikers. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de toekomstige gebruikers. Volgens verantwoordelijk wethouder Hans ter Keurst is de onthulling een belangrijke mijlpaal, omdat de plannen nu zichtbaar worden. De werkzaamheden gaan de komende maanden verder. De oplevering van de sporthal De Esrand staat gepland in maart volgend jaar. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is er kans op een paar stevige onweersbuien, maar het koelt uiteindelijk niet veel verder af dan slechts 20 graden. Morgen opnieuw een tropisch warme dag met temperaturen die oplopen naar 32 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Buddha Be Friends With Me van Davina Michel. Ik vind het echt zo grappig om te zien dat als je deze tijd vergelijkt met 5 jaar geleden, toen blikjes nog geen statiegeld hadden, je gewoon echt een heel groot verschil ziet. Mensen maken er gewoon een sport van om op straat of op evenementen bij elke ton langs te gaan om statiegeldblikjes en flesjes te verzamelen. Ja, ik denk op zich dat is een goed ding, toch? Ik bedoel, minder stratenval. Maar er komt nu waarschijnlijk nog meer plastic doekoe. Ja, want dames en heren, waarschijnlijk komt er nu ook statiegeld op plastic pakken melk, smoothies en proteïnedrankjes. Ja, heeft dat zin, denk je? Het neemt wel veel ruimte in de zak, maar goed, wel extra geld. Is de bouwzaak.

Tegen appje via de Twente Fan website binnen van Pedro. Wil je voor mij een plaat draaien van Evie de Visser? Want dit is het eerste concert waar ik met mijn dochters ben geweest in Metropool. En natuurlijk wil ik geld. En daarom deze. Deze heet Vlammen.

0: Hit the Wall van Crazy Abrams.
1: Crazy, crazy. De dame die een beetje bekritiseerd wordt. Want ja, ik wist het niet. Maar ze is dus de dochter van Star Wars regisseur J.J. Abrams. Ik ga lekker vandaag, hé. Lekker, man. Hey. Maar mensen die zijn dus, ja, die denken dus dat haar succes komt door haar vader. En dat wordt ook wel een Nepo-baby genoemd, hè. Dus dat je bekend bent omdat je ja, vader of moeder dat ook was. En ja, tuurlijk, je ziet het wel vaker, hè. Dat kinderen van supersterren later ook bekend worden. En heel eerlijk, soms komt dat ook niet door hoe talentvol ze zijn. Maar ja, dat kun je toch eigenlijk niet zeggen bij Crazy Abrams. Dus ze zingt top, maakt heerlijke muziek, dus wat mij betreft dikke onzin. Straks hoor je Damiano David. Maar nu eerst Love Myself van Hondé hier in de avond bij Twente FM.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de 3e verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is 12 over 7. Tweede uur is aangebroken bij de finale van je weekend. En straks heb ik weer een onderzoek voor je. Maar ook Queen komt eraan, maar nu eerst On the Beach van Chris Rea.

Zoals elke week verander ik weer voor je van radio DJ naar onderzoeker. En dit keer wel echt een leuk onderwerp als je het mij vraagt. Het heeft namelijk te maken met dat goudgele drankje waar een beetje schuim op zit. En die het lekkerst is als die heerlijk koel is. Ja, dan weet jij wel waar ik het over heb, hè?

0: My World hoorde je van Afrojack en LO Black. Ja, we gaan weer een mysterie oplossen.
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, als je wel eens een pilsje drinkt, dan herken je dit sowieso. Want ja, er is iets wat bier met je doet, wat ja, voor mijn gevoel andere drankjes niet doen. Namelijk als je een avond stevig aan het bier zit en je gaat één keer naar de wc, dan blijf je gewoon gaan. Ik weet niet wat het is, maar waarom is het zo dat als je bier drinkt, dat je maar blijft plassen? En ik heb het idee dat dat dus bij de rest niet zo is. En vandaar heb ik ook iemand aan de telefoon die daar iets meer over kan vertellen. Namelijk Herman Roelink, uroloog bij het ZGT. Goedenavond, Herman.
2: Ja, goedenavond.
0: Hou je ook al van een lekker pilsje op zijn tijd?
2: Nee, ik ben zelf geen bierdrinker. Ik hou het liever bij wat sterkere drank.
0: Ja, maar nog belangrijk, je weet er wel. Nou, tenminste niet van bier misschien, maar waar we het over gaan hebben, wel alles van.
2: Ja, nee zeker. Het is eigenlijk heel simpel. Als je bier drinkt, dan zit er alcohol in. En heel veel vocht. En die combinatie maakt dat je veel meer naar de wc moet dan wanneer je sterkere alcoholische drank drinkt, zoals een glas whisky. Of wanneer je alcoholvrije drank drinkt. Veel drinken betekent veel vocht.
0: Ja.
2: En alcohol remt een bepaald hormoon wat in je hersenen gemaakt wordt. En dat heet het antiplashormoon, het antidiuretisch hormoon, ADH. En als je dat stofje gaat remmen met alcohol die je drinkt, dan worden je nieren eigenlijk aangezet tot heel veel water uitscheiden. En nou ja, dat zit in bieralcohol. En bier drink je veel, dus die nieren die worden echt als een dolle aangezet
0: ja,
2: op het maken van urine.
0: Maar als ik het goed begrijp, is het dus als ik een whisky zou drinken of zo, dan heb ik dat dus minder dan als ik bier drink.
2: Ja, als jij whisky drinkt en verder bijna heel weinig, dan heb je wel je ADH wat geremd wordt. Dus je antiplashormoon wordt wel geremd. Maar er zit gewoon minder vocht in je lijf, dus je kunt ook minder urine maken.
0: En is het ook echt zo dat de plasreeks pas begint wanneer je voor het eerst naar de wc gaat? Of is dat iets wat ik zelf gewoon heb bedacht?
2: Nee, op een gegeven moment begin je gewoon met plassen, omdat dat hormoon wordt geremd. Je nieren beginnen urine te maken en dan stoppen ze echt pas mee als die alcohol is uitgewerkt en jij stopt met het innemen van vocht. Dus natuurlijk begint het een keer en dan gaat het vooral door als jij maar door blijft drinken.
0: Ja, precies. Dus het is een fabeltje dat als je één keer gaat, dat je dan maar blijft gaan. Het is sowieso zo.
2: Ja, het zal sowieso gebeuren, ja.
0: Okay.
2: Degene met een kleine blaas zal wat eerder naar de wc moeten dan iemand met een hele grote blaas. Maar als je eenmaal de werking van de alcohol en de vocht in je lijf zeg maar flink aan het draaien hebt, dan blijf je urine maken. En dan blijf je naar de wc gaan.
0: Dan heb ik ook weer wat om op feestjes te vertellen de volgende keer. Hey, dankjewel Herman.
2: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Nog een hele fijne avond. Hoi. Ja.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een verkeersongeval op de Randen in Hengelo is vanmiddag een bestelbus achteruit een tuin ingereden. Daarbij werd een schutting volledig vernield en stortte een schuurtje deels in. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 vanmiddag. 1 persoon raakte gewond en is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De bestelbus wordt later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tropical Night in Hengelo is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie nam dat besluit na een toename van het aantal incidenten met minderjarigen, zoals overmatig alcoholgebruik, vechtpartijen en ordeverstoringen. De maatregel leidt tot veel discussie. Op sociale media vinden veel inwoners dat niet alle jongeren de dupe mogen worden van het gedrag van een kleine groep. Ook wijzen ze erop dat volwassenen eveneens voor overlast kunnen zorgen. Anderen pleiten voor strengere alcoholcontroles of een systeem met polsbandjes, zodat jongeren wel welkom kunnen blijven. De organisatie ziet de leeftijdsgrens als een proef en bekijkt na afloop of de maatregel ook in de toekomst nodig blijft. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke alternatieven voor jongeren onder de 18. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal heeft op haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd meteen de Nederlandse titel op de balk veroverd. Tijdens het NK in Ahoy was de Olympisch kampioene van 2016 met een score van 13,700 oppermachtig. Het is haar 5e nationale titel op de balk en de eerste sinds 2018. Wevers maakte dit jaar haar entree na een langdurige blessure, met als grote doel deelname aan het WK, turnen later dit jaar in Rotterdam. Na afloop sprak ze van een bijzondere overwinning. Volgens Wevers is haar trainingsniveau alweer goed, maar wil ze de komende periode vooral meer wedstrijdritme opdoen. Dan krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er wat lichte bewolking, maar waarschijnlijk houden we het wel droog. Minimumtemperaturen liggen rond de 18 graden. Morgen in de ochtend wat bewolking, later in de middag komt de zon erbij en het wordt dan maximaal 26 graden.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Een week of twee geleden vertelde ik je over een oudere vrouw, 77 jaar, en met haar orgelspel veroverde ze heel Nederland. Stond op meerdere festivals, waaronder de Zwarte Cross. En haar naam is Orgeljoke. En zij werd dus gevraagd door de FIFA om op te treden op dit wereldkampioenschap voetbal. Om precies te zijn bij de wedstrijd tussen Marokko en Nederland, die de volgende nacht wordt gespeeld, maandag op dinsdag. En dit is natuurlijk geniaal, hè? Vet en leuk gewoon. Maar ik heb een update en ik moet je eerlijk zeggen, dat is een grote teleurstelling. Vooral voor Joke zelf natuurlijk, want alles was al ingepakt. Er zat twee medleys ingestudeerd, maar door privéomstandigheden kan Joke helaas niet optreden op het WK voetbal. Dus ik wil sowieso even zeggen, sowieso veel respect voor Joke, want wat ben je een legende als je op die leeftijd nog zo je dromen najaagt. Ik

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
14: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
15: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
16: Ja, die is huis nu echt af.
15: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
16: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
15: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. De reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum bij Dortmund is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker een €250.000. Het weer nog van Weer Online. Uit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
19: Het is zomer in Twente.

0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een verkeersongeval op de Randen in Hengelo is vanmiddag een bestelbus achteruit een tuin ingereden. Daarbij werd een schutting volledig vernield en stortte een schuurtje deels in. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 vanmiddag. Eén persoon raakte gewond en is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De bestelbus wordt later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tropical Night in Hengelo is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie nam dat besluit na een toename van het aantal incidenten met minderjarigen, zoals overmatig alcoholgebruik, vechtpartijen en ordeverstoringen. De maatregel leidt tot veel discussie. Op sociale media vinden veel inwoners dat niet alle jongeren de dupe mogen worden van het gedrag van een kleine groep. Ook wijzen ze erop dat volwassenen eveneens voor overlast kunnen zorgen. Anderen pleiten voor strengere alcoholcontroles of een systeem met polsbandjes, zodat jongeren wel welkom kunnen blijven. De organisatie ziet de leeftijdsgrens als een proef en bekijkt na afloop of de maatregel ook in de toekomst nodig blijft. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke alternatieven voor jongeren onder de 18. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal heeft op haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd meteen de Nederlandse titel op de balk veroverd. Tijdens het NK in Ahoy was de Olympisch kampioene van 2016 met een score van 13,700 oppermachtig. Het is haar 5e nationale titel op de balk en de eerste sinds 2018. Wevers maakte dit jaar haar entree na een langdurige blessure, met als grote doel deelname aan het WK turnen later dit jaar in Rotterdam. Na afloop sprak ze van een bijzondere overwinning. Volgens Wevers is haar trainingsniveau alweer goed, maar wil ze de komende periode vooral meer wedstrijdritme opdoen. Dan krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er wat lichte bewolking, maar waarschijnlijk houden we het wel droog. Minimum temperaturen liggen rond de 18 graden. Morgen in de ochtend wat bewolking, later in de middag komt de zon erbij en het wordt dan maximaal 26 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 voor een Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu. Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met 2 auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. Tot zover het ANP nieuws.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 en de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.

0: adviezen en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een verkeersongeval op de randen in Hengelo is vanmiddag een bestelbus achteruit een tuin ingereden. Daarbij werd een schutting volledig vernield en stortte een schuurtje deels in. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 vanmiddag. Eén persoon raakte gewond en is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De bestelbus wordt later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tropical Night in Hengelo is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie nam dat besluit na een toename van het aantal incidenten met minderjarigen, zoals overmatig alcoholgebruik, vechtpartijen en ordeverstoringen. De maatregel leidt tot veel discussie. Op sociale media vinden veel inwoners dat niet alle jongeren de dupe mogen worden van het gedrag van een kleine groep. Ook wijzen ze erop dat volwassenen eveneens voor overlast kunnen zorgen. Anderen pleiten voor strengere alcoholcontroles of een systeem met polsbandjes, zodat jongeren wel welkom kunnen blijven. De organisatie ziet de leeftijdsgrens als een proef en bekijkt na afloop of de maatregel ook in de toekomst nodig blijft. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke alternatieven voor jongeren onder de 18. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal heeft op haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd meteen de Nederlandse titel op de balk veroverd. Tijdens het NK in Ahoy was de Olympisch kampioene van 2016 met een score van 13,700 oppermachtig. Het is haar 5e nationale titel op de balk en de eerste sinds 2018. Wevers maakte dit jaar haar entree na een langdurige blessure, met als grote doel deelname aan het WK turnen later dit jaar in Rotterdam. Na afloop sprak ze van een bijzondere overwinning. Volgens Wevers is haar trainingsniveau alweer goed, maar wil ze de komende periode vooral meer wedstrijdritme opdoen. Dan krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er wat lichte bewolking, maar waarschijnlijk houden we het wel droog. Minimum temperaturen liggen rond de 18 graden. Morgen in de ochtend wat bewolking, later in de middag komt de zon erbij en het wordt dan maximaal 26 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 voor een Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
12: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
13: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij 2 verkeersongelukken. In Heerenveen botsten 2 auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten. Lokaal 28 in Limburg. Tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Enschedeer John Overmeer start op 4 juli in de Sweetman Extreme Triathlon. Een van de zwaarste extreme triathlons van Europa. De wedstrijd bestaat uit bijna 4 kilometer zwemmen, ruim 200 kilometer fietsen en een marathon over onverharde paden. Overmeer is ambassadeur van het noodfonds Enschede en haalt geld op voor deze hulporganisatie die inwoners met financiële problemen ondersteunt. Het opruimen van stormschade in Hengelo na het noodweer van vorige week vrijdag duurt langer dan verwacht. Bijna een week later liggen op sommige plekken nog altijd afgebroken takken en omgewaaide bomen. De gemeente ontving tussen vrijdagavond en maandagochtend ongeveer 140 meldingen van inwoners. Ook in het park van de Bataafse Kamp zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar met omgevallen bomen. En met de beëdiging van 3 wethouders en de installatie van 2 raadsleden en 17 commissieleden is de gemeente Dinkeland politiek en bestuurlijk volledig operationeel. Het nieuwe college met Richard de Waai en Manon Oldemule van Lokaal Dinkeland en Rob Oldekater van de VVD kan aan de slag. Het college gaat werken op basis van een raadsakkoord met 61 punten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog steeds tropisch warm. Begin van de nacht is het nog zomers warm en het wordt een tropennacht met minima van 22 graden. Zaterdag wordt het opnieuw een hete dag met in de middag temperaturen van 36 tot 37 graden.
15: Dit Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad van 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na 2 zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad van 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 voor een Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad van 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 en de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het AD-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.